0: is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Ze pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

nachten naar het droom gehad.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week bij Marktkaufmeppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
3: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Hey Tess.
5: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
4: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
5: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
4: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
5: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
6: Top! Jij blijft Bob.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
3: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
2: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
7: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
10: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
9: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
11: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En ja, gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen, ja.
9: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
13: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
6: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
13: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
14: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Goedemorgen Drenthe.
15: Met Judith Regendorp.
16: Zo is het Drenthe. Een heel goedemorgen op deze dinsdag 18 augustus. En Milko, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
16: Opnieuw regen.
17: Het regent niet alleen water, het regende ook doelpunten bij Jong Ajax tegen FC Emmen. 10 in totaal. Ja,
18: dat,
17: nou,
18: was niet missen, hè?
17: Kom daar eens om. Heb je er een paar van gezien?
18: Ik heb er een paar van gezien, inderdaad. Niet allemaal, want het was iets te laat om het einde van die wedstrijd te halen. Want ik moest hier natuurlijk ook weer op tijd zijn. Ja. Maar als je een kaartje hebt gekocht en je hebt die reis naar Amsterdam gemaakt, ja, dan zat je gebakken gisteren.
17: Oh, zo is het. Zo. Klinkt als een lekkere wedstrijd in ieder geval. En bovenal, het maakt Emmen koploper in de eerste divisie. Ik zou daar gewoon een printje van maken. Uitprinten en echt in die kleedkamers hangen. Gewoon in heel het stadion neerhangen. Koploper van de eerste divisie. Hoe lekker is dat?
18: Ja, moet je van genieten.
17: Ja, man. Straks trainer Menno van Dam over Despot van gisteravond. En van vreugde op het veld naar chagrijn op de akkers. Want de aardappelboeren krijgen het moeilijk. AVB heeft de prijs voor het komende seizoen bijna gehalveerd. En maakt de regen deze dagen iets goed van de droogte in de natuur? Dat vraag ik zo aan een boswachter. Tja, en hij moet nog starten, maar nu al voelt het meedoen aan het WK als een overwinning voor springruiter Michael Greve uit Veningen. Hij maakt morgen zijn debuut en we zoeken hem voor die tijd al even op.

vandaag het weer van me. Ja, ook vandaag bewolkt en ook wat regen. De wind is zwak tot matig uit zuidelijke richting. Ja, vanochtend maximaal 15 graden. Vanmiddag loopt het kwik op tot maximaal 19 graden.

0: Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper. 7:09 is het. Ja, springruiter Michael Greve uit Veningen maakt morgen dus zijn debuut op het WK Springen in Aken. Samen met Willem Greve, Harry Smolders en mededebutant Bas Moerings rijdt hij de landenwedstrijd. Nou, verslaggeefster Karin Mulder zoekt hem nog even net voor vertrek op.
1: Dit is de grote ster, Michael, hè?
2: Ja, klopt.
1: Stel hem eens voor.
2: Ja, dit is Denver, onze 11-jarige Ruin. Hopelijk dat hij over het genoeg vermogen beschikt om in Aken deel te nemen. Ja.
1: Ja, jullie zijn al samen in Aken geweest, hè?
2: Ja, klopt. Vorig jaar ons debuut. Allebei ons debuut gemaakt in Aken. Hij was eigenlijk best goed in zijn vel daar. Oh. Hij vond de entourage was hij niet van erg onder de indruk. Dus ja, ik ga er op zich wel met een goed gevoel weer naartoe.
1: We hebben het over het paard gehad, hoe hij zich daar voelt. Hoe is het eigenlijk met zo'n ruiter? Hoe goed ben jij onder druk, als je het zelf moet zeggen?
2: Ja, oké. Okay, dit zijn natuurlijk andere wedstrijden dan anders. Maar op zich kan ik er altijd wel goed mee omgaan. En het is natuurlijk belangrijk dat je paard goed voelt. Dan voel je jezelf ook goed. En dan ga je natuurlijk met veel vertrouwen het kampioenschap in. En als het dan allemaal een beetje loopt en iets op zijn plek valt, dan groeit het vertrouwen ook nog extra. Dus op zich heb ik er nu wel een goed gevoel bij. Dus hopelijk gaat vertrouwen nog meer groeien.
1: Op een gegeven moment kreeg je te horen van dat je mee mocht. Wat betekent het eigenlijk voor je?
2: Ja, dat was wel een overwinning eigenlijk. Ja, natuurlijk, daar werk je al jaren naartoe. En ik ben het hele jaar er een beetje naartoe aan het plannen. En als het dan ook echt wel op het lukt, dan is dat wel mooi.
1: Ja, je bent een regerend Nederlands kampioen. Je hebt een EK op je naam. Hoe bijzonder is dan een WK?
2: Ja, dit is wel bijzonder. En dan vooral in Aken natuurlijk. Is al een bijzondere locatie op zich. Dus als dat dan daar samen is, dat gaat wel heel bijzonder zijn, denk ik. Ja.
1: Top 7 zou betekenen dat jullie je plaatsen voor de Olympische Spelen. Dat hebben jullie ook als doel gesteld, volgens mij. Hè? Hoe reëel is dat?
2: Ja, als alles een beetje lukt en loopt bij iedereen, moeten wij toch wel daar zeker wel in de buurt kunnen komen. Dus hopelijk een beetje meer zelfs. We gaan daar zeker voor. En alle paarden zijn in goede vorm. Het zijn goede ruiters. Dus ik heb er een goed gevoel bij.
1: Als jij zo'n oranje jasje aantrekt, wat gebeurt er dan met jou?
2: Ja, het is altijd mooi. De team spirit komt dan al naar boven. En daar doe je het voor de landenwedstrijden. En de kampioenschappen zijn toch een kroon op je werk eigenlijk.
1: Ben je een team? Want paardensport, ja, je doet het niet tegelijk. Je doet het allemaal na elkaar. Voelt het als een team?
2: Ja, dat voelt zeker wel als een team. Je helpt elkaar, je kijkt met elkaar. Je trekt de hele week samen op. Dus het voelt zeker wel als een teamwedstrijd, ja.
1: Wanneer ben jij zelf tevreden?
2: Op het podium heb ik geen verwachtingen van. Maar ik hoop wel de finale te halen. Dan is mijn EK geslaagd, ja.
0: Het zou Michael Greve uit Veningen aan het WK in Aken doen. 160 springruiters mee. En de beste 25 combinaties van de landenwedstrijd gaan door naar de individuele finale. Die is op zondag. Ah!

0: 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Jamel en Remember Us.
1: Vandaag de dag.
0: Vandaag de dag. 18 augustus. Nou, we beginnen met onze achternamen, jawel. Want die danken we aan Napoleon. Die verplicht in 1881 iedere Nederlander om een achternaam te kiezen.
2: Weer de nieuwste Franse uitvinding, de burgerlijke stand.
3: Moet iedereen opeens een achternaam vastleggen?
2: Tot nu toe noemden ze me of Van Breukelen.
3: Omdat je uit Breukelen komt.
2: Of ze noemden me Bakker.
3: Omdat je bakker bent van je beroep.
2: Ja, maar nu moet ik kiezen. Ze willen alles van je weten. Je adres, je achternaam. En alleen maar om de belasting te kunnen innen of om je het leger in te sturen.
0: Nou, zo ongeveer, ja. Een dikke eeuw later, een heel ander belangrijk nieuwtje. De eerste anticonceptiepil komt op de markt. 18 augustus 1960 is dat. En 13 jaar later zijn we dol op dit nummer.
4: Rote rozen.

0: In 1994 is dat, na kritiek vanuit zijn eigen partij.
1: Brinkman werd lange tijd gezien als de nieuwe premier van Nederland. Maar hij zag zichzelf in een paar maanden tijd in de oppositie belanden in plaats van in het torentje. Brinkman zei vanmiddag dat zijn partij een nieuwe leider nodig heeft.
2: Nou, dat betekent dus praktisch gesproken dat ik onze fractie heb meegedeeld. Dat ik met ingang van heden mijn functie heb neergelegd.
0: Ja, Eelco Brinkman. En tenslotte nog even terug naar 2011. Een drama op festival Pukkelpop in België. Bezoekers en artiesten worden overvallen door windstoten, hagel en onweer, waardoor feesttenten instorten en bomen omvallen.
3: Alles stortte neer en pure chaos, paniek. Iedereen liep alle kanten uit. Ik ben mijn vrienden kwijt, gsm werkt niet. Ik ben een beetje in shock.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Die dag komen 5 mensen om het leven en raken tientallen mensen gewond. Bij noodweer op Pukkelpop dus, op deze dag in 2011. 18 augustus, de jarige dan. Congratulations and celebrations. Oud-presentator Hans van Willigenburg is jarig vandaag. Die is 84 geworden. Marathonloper Gerard Nijboer is 71 nu. Op mijn eigen verjaardagkalender staat de verjaardag van mijn lieve vriendin Riatte Schepers van harte. Een mooie dag gewenst, maat. En de keeper van het Nederlands elftal is ook jarig vandaag. Bart Verbrugge. Nog maar 24 lentes jong. Ik zat er even over na te denken. De jongen die afgelopen WK keepte. 23 was de jongen nog maar toen, hè. Vandaag is hij jarig. Hij is 24 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd aan alle jarigen vandaag. Het zal wel een binnenfeestje worden, denk ik, als ik zo naar buiten kijk met de regen van vandaag. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Ook binnen kan het heel gezellig zijn. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 18 augustus 1977. Dat is de dag waarop Elvis wordt begraven op zijn landgoed Graceland. En niemand minder dan Paul Simon maakt een album getiteld Graceland. En dit is het nummer daarvan.

begrafenis van Elvis op 18 augustus 1977 op Graceland. Dit was Paul Simon. Het is 3:08, straks het laatste nieuws. Daarin hoor je over een Drentse die besmet raakte met het Westnijl.

0: altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloon.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: 1 minuut over half 8, we gaan naar het laatste nieuws. Krijg je van Milko Schepen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Drentse vrouw is begin deze maand overleden nadat ze besmet is geraakt met het Westnijl-virus. Dat bevestigt GGD Drenthe. Vanwege de privacy doet de GGD er verder weinig uitspraken over. Wel benadrukt de organisatie dat de besmetting niet in Nederland is opgelopen, maar in Zuidoost-Europa, en dat er geen risico is op verdere besmettingen in de omgeving. Het Westnijl-virus komt voor bij vogels. Via muggen kan het virus doorgegeven worden aan andere dieren en mensen. Die kunnen er ziek van worden, maar kunnen het Westnijl-virus niet verder doorgeven. Opnieuw een explosie bij een huis in Assen. In de nacht van vrijdag op zaterdag was er draak aan de Prins Bernhardstraat. Zo maakte de politie gisteren bekend. Volgens de eerste meldingen ging het om een brand, maar uit onderzoek bleek dat er bij het huis een explosie is geweest. De politie heeft de zaak nog in onderzoek. Of er een verband is met de explosies van afgelopen weken in Assen is niet bekend. Toen waren er explosies bij huizen aan de Klaverstraat en de Entingenstraat. En een verdachte heeft zondag weten te ontkomen bij een politieachtervolging door de binnenstad van Assen. Een agent die zag een motorscooter voorbij komen die als gestolen geregistreerd stond. Een motoragent die zette daarom de achtervolging in. De verdachte die ging er met hoge snelheid vandoor. Deze bestuurder is nog altijd voortvluchtig. Wel heeft de politie de motorscooter teruggevonden en in beslag genomen. En FCM die is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. De ploeg die won gisteravond in Amsterdam met maar liefst 6-4 van Jong Ajax. Jong Ajax die kwam al in de eerste minuut op voorsprong. FCM die kwam in de tweede minuut gelijk met een antwoord. Voor de Drentse club scoorde Jack Cooper Love 3 keer. FCM, Heracles Almelo en MVV Maastricht die hebben na 2 wedstrijden 6 punten. En FCM die voert de ranglijst aan op basis van het beste doelsaldo. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtwdrenthe.nl en natuurlijk ook in de RTW Drenthe app.
4: Zo is het, Milko, dankjewel. Ja, gaan we naar het weer. Grita Spannenburg, een heel goedemorgen.
6: Goedemorgen, Judith.
4: Dat is niet heel anders dan gisterochtend. Toen begon het ook met regen. Dat is vanochtend niet anders. Blijft het zo vandaag?
6: Ja, het blijft wel grotendeels bewolkt. De meeste neerslag van vanochtend trekt over het midden en het zuiden van het land. Dus die gaat aan ons voorbij. Maar er zit wel wat nog ten westen van ons. Met af en toe wat regen, veel bewolking vanochtend. En het is vanochtend denk ik ook nog aanhoudend frisjes. Ik denk dat die 14, 15 graden die we nu hebben, dat de temperatuur is voor de komende uren, maar dat vanmiddag als de wind naar het westen draait, dat er mildere lucht binnenkomt. En dan zie je de temperatuur denk ik oplopen. En aan het eind van de middag verwacht ik nog dat op 20, 21 graden uitkomen. Het is dan nog steeds overwegend bewolkt. Af en toe is een opklaring, een lokaal buitje. Stelt op zich niet zoveel voor, maar het aantal opklaringen is ook niet heel jubelend. Maar de temperatuur gaat dus nog wel naar een warme waarde, zoals ze dat noemen, naar die 20, 21 graden.
4: Ja, nou, net dan, hè?
6: Net dan. Het is nipta. Nou, gisteren leek het landelijk gezien dat we ook voor het eerst sinds 15 juni landelijk gezien onder de 20 graden uit zouden komen als maximumtemperatuur. Want de beeld had pas na 6 eventjes dat hij boven de 20 graden uitkwam. 20,5 is het geworden. Dus het kan ook voor ons een laat maximum zijn dat je nog net die 21 graden even haalt.
4: En hoe wordt het komende dagen?
6: Ja, aanhoudend wisselvallig. Het was natuurlijk weken en weken dat we vooral onder invloed van hoge drukgebieden zaten. En nu zitten we vooral onder invloed van lage drukgebieden. Betekent denk ik morgenochtend en morgenmiddag af en toe wat regen. Het lijkt er eigenlijk op dat de meeste neerslag ten noorden en ten zuiden van ons weer langs gaat. Maar oké, we krijgen wel enkele buien en 20 graden. En de dagen daarna wordt de luchtopbouw onstabiel. Dat betekent dat we wat meer zon krijgen, want er komen stapelwolken en zon. Dus dat is positief nieuws. Maar er gaan wel wat stevigere buien vallen met kans op onweer.
4: Gerita, dankjewel en tot over een uurtje.
6: Tot straks.
4: Ja, en dankzij een stortbui aan doelpunten is FC Emmen koploper in de eerste divisie. Hoor je zo meer over.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: En hoe was het bij het ING servicepunt?
12: Goed, het is gelukt.
11: Wat is er gelukt?
12: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
11: Fluitje van een cent dus?
12: Nou, het was wel wat meer dan dat.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Goedemorgen Drenthe.

0: Dolly Parton met het heerlijke 9 to 5. Kom daar eens om als je voetballer bent. Nee hoor, dan speel je gewoon 's avonds. FC Emmen is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. De ploeg won gisteravond in Amsterdam met 4-6 van Jong Ajax. 10 goals, het regende dus doelpunten, zag ook trainer Menno van Dam.
1: Ja, dat was wel een leuke wedstrijd, denk ik, voor een neutrale toeschouwer. En uiteindelijk voor heel FCM is het ook een mooie wedstrijd, want je wint hem. We geven echt slechte goals weg en daar ben ik niet tevreden over, want dan vond ik juist dat we daarin groeiende waren. Misschien is dat juist ook wel goed, dat we wakker zijn voor aanstaande vrijdag tegen een jong team. Maar ik ben wel heel tevreden met wat voor kansen we creëren en we maken 6 goals. Dus we komen terug van 2 keer een achterstand. Dus dat geeft me wel echt een goed gevoel.
2: Ja, het was een het was echt een bizarre wedstrijd. Ik zei het net al tegen de collega van het Dagblad. Ik denk niet dat we nog een 10 klappen gaan zien dit seizoen. Laten we eens naar de eerste helft gaan, of naar de eerste minuut. Wat een hopeloos begin.
1: Ja, nou, we hadden al gezegd over het pressiespel van dan komen we 1-1 te staan. Dus misschien moeten we snoepen dat Brian iets minder hoog kon starten, zodat we toch niet in 1-1, maar eigenlijk in 3,5 tegen 3 komen te staan. Ja, en daar verloren we het duel. En volgens mij kunnen ze het openen. En dan gaan we 0.5, 1-1, lopen we achteruit. En dan geven ze ruimte naar een Stenelon. Ja, dan denk je van zo, oké. Nou ja, toen hebben we volgens mij echt een fase goed gevoetbald. Nou, dan maak je een fantastische goal. Fantastische bal, fantastische diepteloopactie van Freddy. En dan ben je weer terug in de wedstrijd. En je knipt het weer 2 keer met Jogen en staat 3-1. Het kwam allemaal vanuit intensiteit van ons. In terugsprinten, in beleven, kort zitten op je man, op je voeten blijven staan. Compactheid. Ja, dus we stonden veel te ver uit elkaar. Nou, dat maakte me wel wat pissig, want dat is gewoon een voorwaarde. We vallen aan in compactheid en we verdedigen in compactheid. Nou ja, en uiteindelijk. Maar we hadden wel het gevoel aan de bal dat er steeds. We kwamen rond hun 16 te spelen en we kwamen er wel weer doorheen. Dus er waren steeds wel kleine speldenprikjes. En we maakten volgens mij 2 of een penalty. Nou ja, dat is ook belangrijk altijd voor je spits, dat hij er eerst in heeft liggen. Dat heb je vorig jaar wel gezien bij Romano thuis tegen Almere in de eerste wedstrijd. En dan maken we echt op het juiste moment maken we de 3-3. Dus dan kan je eigenlijk alles van tafel vegen. En dan hebben we het plan gemaakt voor de tweede helft. En dat was wel bij vlagen volgens mij echt wel genieten wat we daar hebben gedaan.
2: Ja, waar geniet je dan in zo'n wedstrijd het meest van? Is dat een fantastisch afgemeten voorzet van Michael Breij? Is dat een balletje van Luca Everink op een doelpunt van Jack Cooperlof? Is dat de hat-trick van Jack Cooperlof? Of is dat Freddy Kwispel die een paar fantastische sliders op het middenveld? Waar geniet je dan het meest van?
1: Dat is een goede vraag. Want er zijn heel veel dingen ook wat we betrainen, wat terugkwamen. Je ziet inderdaad ook wel een bepaalde agressiviteit wat de tweede helft erin kwam en de eerste helft niet, waar je van genieten. Een aantal jongens die maken debuut, daar geniet je ook van. Maar het mooiste denk ik dat je geniet, dat jij op een gegeven moment die 6-4, dat je weet dat je het niet meer hebt en dat wij hun aan het eigenlijk aan het loeren zijn op nog die extra goal en dat je uiteindelijk met z'n allen die foto voor al die mensen die mee zijn voor het publiek staat. Daar geniet ik misschien wat meeste van, dat wij samen met hun die foto hebben gemaakt.
2: Jullie hebben vandaag volgens mij zeg ik 23 doelpogingen gehad, waarvan 12 op doel. Aanvallend zit het momenteel, tenminste zo lijkt het wel, snor.
1: Ja, je hebt Freddy op 3 goals staan en je hebt Jack op 3 goals staan. Dus dat is gewoon goed. En je staat op dit moment op de eerste plek. Dat is natuurlijk ook altijd een lekker gevoel. Nou, maar hopen dat we vrijdag daar nog steeds staan met een kokende, uitverkochte Meerdijk.
0: Ja, FCM-trainer Menno van Dam in gesprek met verslaggever Matthijs Renkema. En hij heeft het al even over vrijdag. Want vrijdag speelt Emme thuis tegen opnieuw een jong ploeg, tegen Jong AZ. En die wedstrijd begint vrijdagavond om 8 uur op de Oude Meerdijk dus.

0: and let the music play. Het is 8 minuten voor 8. Mooi tijdstip. We gaan eens even kijken wat er om Drenthe heen gebeurt. Het nieuws uit binnen- en buitenland. 2 op de 6 moeders, lezen we, van zeer vroeg geboren baby's leidt aan zoveel psychische klachten dat er mogelijk sprake is van een posttraumatische stressstoornis. 2 op de 6 moeders dus van zeer vroeg geboren baby's. Hebben ook vaders daarmee te kampen trouwens?
1: Ja, zeker weten. Bijna 1 op de 6 van de vaders heeft te maken met PTSS-klachten. Dit blijkt allemaal uit een landelijke studie opgezet door het Amsterdam UMC, het Erasmus MC en het UMC Utrecht. Vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Pediatrics. De dagen na een vroeggeboorte die kunnen voor nieuwe ouders erg spannend zijn. Ja. Het gaat om klachten zoals herbelevingen, vermijding, negatieve gevoelens en spanning.
2: Wanneer het kind geboren wordt, wordt het opgenomen op een neonatologie intensive care afdeling. En die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. En er is ook een groep kinderen die het niet haalt. En ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
0: Ja, en die ouders die zouden veel meer psychologische zorg moeten krijgen, vinden de onderzoekers. Op die manier hopen ze psychische problemen in de toekomst bij die ouders te voorkomen. Van eigen land gaan we naar de andere kant van de wereld, naar Colombia. Je weet wel, het land dat getroffen werd daardoor een aardbeving. Nou, de economische schade hebben ze inmiddels berekend. En dat is niet misselijk, hè?
1: Nee, zeker. Ruim 8 miljard euro. En dat zegt de president van het land. Volgens Abelardo de la Esperia gaat het om een voorlopig cijfer. Er is met name veel schade aan gebouwen, maar ook aan infrastructuur, zoals wegen. Het aantal doden door de aardbeving met een kracht van 7,4 staat op 294 mensen. En volgens de regering worden nog eens 194 mensen vermist. Terwijl op de websites waar vermissingen worden gemeld de aantallen in de duizenden lopen.
0: Ja, want het was direct al na die aardbeving dat daar al 2500 namen op stonden.
1: Precies.
0: Van die vermissingen.
1: Ja, heftig.
0: Ja, ja, dat aantal loopt ongetwijfeld op, vreselijk.
1: Ja.
0: Terug in eigen land hadden we het gisteren al over de eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO. Ze hebben die gesprekken inmiddels gehad. Heeft dat wat opgeleverd?
1: Nou, weinig. Oh. Ja, nee, partijleider Klaver die zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
3: Ja, daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel. Dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden. Want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, de miljonairs, de bedrijven die de meeste winst maken, door bij hen wat meer te vragen.
0: Ja, gesprekken waren er niet alleen met PRO, ook met JA21. Die partij is wat optimistischer volgens mij, hè?
1: Ja, toch wel. Die een goed en constructief noemen zij de gesprekken. Het minderheidskabinet die is voor steun bij begroting afhankelijk van de oppositie.
0: Tot slot, Milko, als ik jou vraag om voor een onderzoek 3 maanden in een donkere ruimte te gaan zitten, zonder ramen, zonder zonlicht.
1: Ja.
0: Wat zou jij dan zeggen?
1: Dan zoek je iemand anders. Ja. Of ga jij er wel in?
0: Nee.
1: Ook niet?
0: Never, nooit. Ik hou daar niet eens vol. 3 maanden zonder zonlicht. Wat een man. Nee, dat trek ik niet, joh.
1: Maar nu
0: ik moet
1: zicht
0: naar buiten. Ik was vroeger ook echt zo'n buitenkind. Nee, ik moet echt naar buiten.
1: Ja, precies. Ja. Maar nu je dit zegt, er zijn waarschijnlijk mensen die het wel gedaan hebben, of niet?
0: Er zijn mensen die het gedaan hebben. 6 mensen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA die zaten in zo'n afgesloten ruimte. Ze mochten niet naar buiten, zagen dus geen zonlicht. En waarom deden ze het allemaal? Nou, om te onderzoeken wat een lange ruimtemissie doet met de mens. Nu zijn ze dus weer in de bewoonde wereld. En dat was wel even schakelen, zegt een van de deelnemers.
4: Dat was wel even overweldigend. Want je hebt alles weer tegelijk. Je hebt zonlicht, lekker eten, dat je iedereen weer kan bellen, iedereen weer kan zien. Dus aan het begin was het heel erg veel. Maar uiteindelijk ook heel erg leuk om alles weer te proeven. En alles is weer zo nieuw. Je waardeert weer de kleine dingetjes. Dat is dan weer iets wat heel erg mooi is.
0: Ja, dat is wel weer het positieve daarvan. En nu, wat wilde ESA verder met dit experiment?
1: Nou, het was vooral de bedoeling om te kijken en te onderzoeken hoe samenwerking in een team verloopt als je zo lang op elkaars lip zit.
0: Oké, of je er dan allemaal nog heel uitkomt. Ongeveer.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ik denk dat ze dat wel aardig in kaart hebben nu.
0: Ja, precies. Dat denk ik ook wel. Na 3 maanden, man. Volgens mij hield ik het geen 3 dagen vol. 3 uur misschien nog net. Ja? Zou het misschien nog lukken. Okay. Ja. Goed, tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. En je weet het, hè, voor nieuws uit de regio blijf je gewoon lekker luisteren. Wij praten hier tot 9 uur bij in Goedemorgen Drenthe. En heb je de telefoon in de hand? Kijk dan ook even op de app en website rtvdrenthe.nl.
5: I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line.

0: because you're mine. I walk the line because you're mine. I walk the line.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, net in Maas.
3: Bij PT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. PT en de Haas, bron voor goedboeren.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
4: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
3: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
5: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
3: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
7: Deze week bij Marktkaufmeppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
6: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
8: Aan tafel.
9: Zo.
10: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
9: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
10: Heb je een nieuwe vriend, oma?
9: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
11: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
12: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
2: Radio Drenthe.
13: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.
14: Opnieuw goedemorgen Drenthe. Dinsdag 18 augustus is het. Chagrijn op de akkers, want boeren krijgen veel minder geld voor hun aardappels. AVB heeft de prijs gehalveerd. Je hoort straks waarom ze dat hebben gedaan. En opnieuw regen vandaag, maar niet genoeg om de natuur te herstellen, hoor je straks van de boswachter. Het regende gisteren doelpunten bij Jong Ajax FC Emmen. 10 in totaal. Emmen trok aan het langste eind en is nu koploper in de eerste divisie. En het is nog wat vroeg, maar onze Aaldert is op tjak naar een ijsbaan.

0: Wat een lekker nummer om de dag mee te beginnen, niet? We stars waren dit in een brand new day.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, dat je dan bedenkt om op 18 augustus naar de ijsbaan in Gieten te gaan. Ja, die kronkel kan ik niet helemaal volgen, Aldert. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Judith. Nou, ik moest een keer twee keer. Wat is baan in augustus? Een pakketje. Nee, maar natuurlijk wel is dat een hele goede reden voor. Want wij starten hier inderdaad aan de raad van de ijsbaan, van de ijsvereniging Gietenbonn. Midden in Gieten, zou je kunnen zeggen. En het ligt ook niet op een ijsbaan. Het is gewoon één groot groen grasveld. De Russen die gruiden van alle kanten dan naar buiten. Kun je mooi vlechten van maken trouwens. Er loopt schorpen achter de achtergrond. En ja, alleen aan de lanternpoten zou je kunnen zien dat het een ijsbaan is. Maar er staan wel twee mannen bij mij, want ze hebben hier grote plannen hier op de ijsbaan van Gieten. En Jan werd er alles van. En Richt trouwens ook. Want Richt is de voorzitter van de ijsvereniging. En Jan, je bent voorzitter van de commissie. Hè?
4: Van de commissie.
3: Van de commissie die de verzorging geeft dat de ijsbaan er hier aan zou gieten.
4: Nou, inderdaad. Daar ben we eigenlijk volgende maand al 4 jaar met bezig. Wij wilden hier graag een ijsbaan hebben en een skielerbaan. Maar we hebben onze plan nog wat groter gemaakt, dat er nog wat meer activiteiten op plaats kunnen vinden. Scholen kunnen er gebruik van maken. Hardloopgroepen kunnen er gebruik van maken. Ja. Er komt misschien een bootcamp. Dus we zijn hier echt met grote plannen bezig. Ja.
3: En Richt is het dat gekomen omdat hij dan denkt van ja, ik heb als voorzitter van de ijsvereniging toch niks meer te doen hier. Want winter zou niet meer.
5: Nou ja, door wat van Billy nog wel. En je weet zelf ook wel, de winter was steeds minder. En als je hier een gewoon natuurijsbaan hebt, als je dan een logisch water hebt van 20 centimeter, ja, dan moet je wel echt 3 of 4 nachten van min 10 hebben, ja, voordat je een beetje ijs hebt.
3: Ja. Ja,
5: en dat, nou, dat weet je zelf ook wel, dat is het niet meer.
3: Dat wordt al zeldzaam.
5: Dat is er al niet meer. Dus scheuvelen, ja, als je wilt scheuvelen, dan zul je toch wat moeten. En die plannen worden dan de werkgroep met Commis, en er zijn allerlei mensen die er dan in zitten. Dat leek ons wel wat. Yeah. En dat is dan natuurlijk heel mooi om zulke plannen veel meer kort te kunnen
3: krijgen. Nou, dan moet je eens even kijken, Jan, wat bent dan die plannen? Wat is er precies in?
4: Nou, de plannen zijn in elk geval dat wij, en dat hopen wij, dat we dus volgende keer een schub in de grond kunnen zetten om de baan te verharden. Maar ja, dat kost natuurlijk wat. Wij hebben allerlei onderzoek moeten doen omdat hier een verharding op de weide komt. We hebben hele constructieve gesprekken hebben we gevoerd met de gemeente. En daar zijn we nog altijd met bezig. Wij hebben natuurlijk ben we bezig om de pot te vullen met het geld. Want we praten wel over een begroting van 9 ton.
3: Pardon?
4: 9 ton.
3: Voor een betonnen vloertje?
4: Dat wordt een betonnen vloertje, maar dat wordt wel een heel technisch betonnen vloertje. En niet alleen 400 meter baan, maar er komt, aan de achterkant komt er ook een krabbel, een kinderkrabbelbaan bij. En wij willen in die baan leidingen leggen. En die leidingen die kunnen we later gebruiken om eventueel door een apparaat op te zetten en dan een gebouw te kunnen koelen en een gebouw te kunnen verwarmen. Dus wij zijn wat betreft het energiegebeuren, daar zitten we ook heel goed over na te denken.
3: Ja, ja. Je hebt precies wat doet, dan moet het goed doen.
4: Als wij het, ja, wij hebben inderdaad heel veel gekeken naar Winterswijk. En Winterswijk, die hebben al zoveel dagen, schaatsdagen gehad. En wij hebben in Haaksbergen gekeken. Wij zijn naar de Technische Hogeschool in Twente geweest, toen ze daar de baan opbouwen qua isolatie en qua beton of asfalt. Dat ben wij nog niet helemaal over uit. Ja. Maar in elk geval, technisch gezien ben wij wel het zo aan het bekijken dat we dus heel snel ijs kunnen maken. En stel dat we met die buizen er nog iets op kunnen zetten, dat wij met één nachtvortje al behoorlijk hier kunnen schaatsen. Dat zou fantastisch zijn.
3: Richt, voor mij heb je al dreunt van de eerste marathon op natuurijs.
5: Nou ja, misschien nog geen marathon, maar wel dat we kunnen scheuvelen. Maar de plannen en zoals wij dat ook zien hebben in Haaksbergen en zoals Jan zegt, in allerlei banen die we bekeken hebben, en wij zijn dan ook in Enschede geweest, hoe ze dat dan doen.
3: Ja.
5: Dan zie ik daar wel vooruitgang in. Als ik dat allerlei plannen op papier zie, dan lijkt ons er wel wat.
3: Ja.
5: Alleen, je bent, maar dan moet je niet vergeten, je bent dan nog wel afhankelijk van het weer.
3: Ja, natuurlijk. Ja, ja, maar het moet natuurlijk blijven, hè?
5: Ja, het moet natuurlijk blijven en het moet een paar graden vriezen.
3: Ja, dat is de eerste vereiste.
5: Dat is de eerste vereiste. En dat hoor je, toch? Ja. Je moet wel winter hebben.
3: Ja. Maar ja, maar hoe ver staat het plan? Ik bedoel, nou ja, de plan in die winter wel, maar hoe zit het met het geld? Wat heeft binnen van die 9 ton intussen?
4: Ja, nou kijk, net wat ik al zei, de onderzoek die ben zo goed als afgerond en er was natuurlijk een heel crime om dat allemaal te realiseren. Want doordat wij eigenlijk met een projectplan kwamen dat er toch meer potentiële gebruikers kunnen zijn voor dan alleen maar het schaatsen en het skileren. He, moesten we dus toch nog even wat meer onderzoeken doen. Die ben zo goed als afgerond. Die 9 ton, dat is ik denk dat we nou zo'n beetje op 150.000 na, dan zitten we er bijna aan. Oh. Wij hebben de gemeente heeft 3 ton vrijmaakt voor ons, voor de ijsbaan. De ijsvereniging die doet de geld. En niet te vergeten, en zo is het ook begonnen, de Stichting Wielerpromotion Oostermoer, het veldrijden. Ja, er is helaas een streep erheen gekomen. En daar hadden we een pot met geld over. Dat was hetgene waarvan wij gezegd hebben, wij gaan de ijsvereniging vragen van, kunnen wij hier een baan realiseren, een verharde baan, en zien jullie er ook wat in? En daar zagen ze gelukkig wat in. We hebben een werkgroep opgericht, en zo ben we dus vier jaar bezig. En,
3: nou is het was ook. Het is veel geld, 9 ton, daar heel wat van binnen. Maar nog 1,5 ton mist. Dat is ook op zich ook nog barre veel geld. Dat moet je nog wel in achteraan.
4: Dat is ook zo. Wij zijn nou begund met de Oostermoerfeest. Hebben we met dan in de reclamekaravaan. En door is een met grote spandoeken en met grote promotie hebben ze door middels een QR-code kan men nu doneren. Men kan 1 vierkante meter beton kan men doneren, zeg maar, van de ijsbaan. Ja, ja, ja. En toen krijgt men later een certificaat voor. En we gaan de volgende maand ook met de ijsvereniging gaan we dus het dorp rond om, om nog veel meer geld te genereren. En wij hopen in elk geval vanuit het dorp sowieso nog 50.000 binnen te halen ook.
3: Wanneer begon die?
4: Je bedoelt
3: met, ja.
4: Nou, als het goed is, dan willen we volgend jaar, hebben we ook steeds gezegd, willen we eigenlijk schop in de grond zetten.
3: Volgend jaar pas?
4: Vonk, joh, pas. Ja, maar.
3: Zullen we nou voorzichtig kunnen beginnen, dat niet?
4: Jawel, maar ik denk dat. Dat moeten we toch maar niet doen. Want die schapies die lopen nog zo mooi op. Dus,
3: ja. En recht, je hebt ook wel vast niet meer verogen van. Dan zult het eigenlijk klaar moeten wezen.
5: Nou, niet vooruitlopen, maar met 2029.
3: Ja.
5: Dan ben je alweer 100 jaar.
3: Ah.
5: En dat zou mooi wezen als je in 2029 de banden ligt.
3: Ja. Jullie hebben wel de boel in de gaten, maar het duurt nog even. 2029, dat is het nog niet. Maar je ziet wel, mensen die de beelden bij hebt, die zien ook wel dat er nog heel wat water in de Noordzee moet, voordat hier die ijsbaan in Gieten, voordat die klaar is. Maar als hij één keer klaar is, dan weet ik vast en zeker dat er een potentiële deelnemer is van de allereerste marathon op natuur is van dat betreffende jaar.
6: Laten we dat open. Aalde, dankjewel.

0: Christie en Boston. Na de tropische zomer breken nu wat regenachtige dagen aan. Gisteren al, vandaag weer. Op zich goed nieuws voor de natuur, zou je denken. Ah, toch moeten we niet te vroeg juichen, zeggen experts. Want de droogte van de afgelopen zomer was zo fors dat die achterstand niet zomaar weg is. Ik ga erover praten met Linde Veldhoen, boswachter bij Staatsbosbeheer. Een heel goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Wat doet de regen van gisteren en vandaag voor de Drentse natuur?
1: Nou ja, we zijn er heel blij mee, maar op het moment nog niet heel veel. Dus we hopen dat dit het begin is van veel meer.
0: Want even voor ons beeld, er vallen nu wat millimeters, misschien 7, 8, als we mazzel hebben 10, hè, of als de natuur mazzel heeft. Ja. Maar hoeveel komen we tekort?
1: Ja, dat is voor Drenthe, moet ik eerlijk zeggen, weet ik dat niet precies. Maar op sommige plaatsen is het al meer dan 400 millimeter. Ik denk dat het in Drenthe iets minder is. Maar ja, wat we zien aan de pijlbuizen die de grondwaterstanden meten, die hebben wij in het veld staan, zien we dat het wel echt heel ver is weggezakt, het grondwater.
0: Ja, want het oppervlaktewater, de oppervlakte wordt nu een beetje nat. Een deel verdampt natuurlijk ook weer. Hè, maar de bloemetjes die er staan, oké, die hebben er wat baat bij. Maar dieper in de grond zitten de problemen, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Je hoopt dat, wat dat betreft, is regen zoals we die sinds gisteren of misschien zelfs zaterdagochtend ervaren, is super, want het komt heel geleidelijk, heel langzaam, waardoor de grond de tijd krijgt om het op te nemen. En dan hoop je inderdaad dat dat langzaam inzijgt, zoals het zo mooi heet. Dus langzaam de grond ingaat.

0: de bomen, net als de planten, gaan in een soort van spaarstand. Dus er is een soort vervroegde herfst, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, dan zou je denken, lekkere dikke hoosbui erop. Nou, dan hebben we weer wat water. Maar die hoosbuien zijn eigenlijk niet de beste buien om te hebben in deze periode, hè?
0: Nee. De grond is zo droog dat het eigenlijk onvoldoende ruimte heeft om... De grond is droog en daardoor dus ook heel hard.
1: Ja.
0: En daardoor heeft het niet de ruimte om die regen op te nemen. In ieder geval niet als dat inderdaad met een enorme hoosbui heel veel tegelijk komt. Dus daarom zijn we heel blij met dit hele gezapige buitjes die we de afgelopen uren hebben gehad.
1: Want dat maakt dat die opgedroogde spons als het ware weer wat nat wordt. En als er dan maar lang genoeg regen opkomt, dan kan die spons dat water weer door laten gaan naar de grond, hè, naar het grondwater.
0: Precies, dat is een mooie vergelijking.
1: Hoe lang duurt het, denk je, voordat het leed dat de natuur is aangedaan door de droogte, voordat het herstelt?
0: Ja, dat is lastig te zeggen. Want dit is niet het enige jaar dat het zo droog is geweest, zo langdurig droog. Op zich kan de natuur best wat hebben en is droogte hoort ook bij natuurlijke processen. Maar de laatste paar jaar is het behoorlijk langdurig. Dus je kan niet alleen naar dit jaar kijken. De natuur gaat over decennia, misschien zelfs honderden jaren. Dus of het zich herstelt. We hopen op een hele nat najaar en een natte winter. We hebben natuurlijk een heel natte winter en voorjaar gehad. Met al die sneeuw wat we hebben gehad ook. Dus daar waren we heel blij mee. Maar als er daarna zo'n lange, droge periode komt, dan is die hele voorraad weg.
1: Dan kan het na jaren zomaar zijn dat we een heel andere vegetatie langzaam maar zeker krijgen in ons land.
0: Nou, wellicht. Ja, ook dat. Daar spreek je ook dus over decennia voordat dat verandert. Maar wat wij bijvoorbeeld in het bosbeheer doen, is dat wij alvast de natuur een handje helpen in die zin, door klimaatbestendige soorten aan te planten die iets beter kunnen tegen die grote veranderingen, fluctuaties in grondwaterstanden. Ja.
1: De eerste druppels zijn er in ieder geval. Dus laten we het positief afsluiten.
0: Precies.
1: Dat is ook weer goed nieuws. Linde Hoen, Veldhoen moet ik zeggen. Boswachter bij Staatsbosbeheer. Dank je wel voor je tijd vanochtend.
0: Graag gedaan.
1: Ga je het bos weer in zo?
0: Dat lijkt me een goed plan.
1: Heel veel plezier daarbij. Dank je wel, Linde.
0: Dank je wel. Oké.

0: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: 8:30, het laatste nieuws met Milko.
5: Goedemorgen. Een Drentse vrouw is begin deze maand overleden nadat ze besmet is geraakt met het Westnijl-virus. Dat bevestigt GGD Drenthe. Vanwege de privacy doet de GGD er verder weinig uitspraken over. Wel benadrukt de organisatie dat de besmetting niet in Nederland is opgelopen, maar in Zuidoost-Europa. En dat er geen risico is op verdere besmettingen in de omgeving. Het Westnijl-virus die komt voor bij vogels. En via muggen kan het virus doorgegeven worden aan andere dieren en andere mensen. Die kunnen er ziek van worden, maar kunnen het Westnijl-virus niet verder doorgeven. Twee gewonden bij een ongeluk gistermiddag op de Wijsterseweg in Stuifzand. Een auto die botste daar tegen een boom. Twee inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder die is aangehouden. Het gaat om een 27-jarige man uit Hellendoorn. Volgens de politie wordt hij verdacht van het rijden onder invloed van drugs en het rijden zonder rijbewijs. Reinder Hoekstra die stopt als directeur bij de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Hij is al ruim 40 jaar verbonden aan de natuurbelangenorganisatie. En ondanks dat hij 66 jaar is, wil hij nog niet denken aan zijn pensioen. Hoekstra die wil niet stoppen met werken, maar wat hij na dit jaar gaat doen, dat weet hij nog niet. De Natuur- en Milieufederatie zoekt een nieuwe directeur die op 1 januari kan beginnen. En FC Emmen die is na twee speelronden koploper in de eerste divisie. De ploeg die won gisteravond in Amsterdam met maar liefst 6-4 van Jong Ajax. Jong Ajax die kwam in de eerste minuut al op voorsprong. FC Emmen die kwam in de tweede minuut gelijk met een antwoord. Voor de Drentse club scoorde Jack Cooper Love 3 keer. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht die hebben na twee wedstrijden 6 punten. FC Emmen die voert de ranglijst aan op basis van het beste doelsaldo. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
4: Milko, dankjewel. Het weer dan. Hoeveel millimeter zal er vallen? Greta Spannenburg, Neel, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Judith.
4: En is er al gevallen? Heb je cijfertjes doorgekregen?
6: Ik heb wat cijfertjes. Zijn bescheiden cijfertjes, hoor. Van het afgelopen etmaal. Nieuwbuinen 1 millimeter. Fries ook 1. Westerbork 1,8. En Emmerkompaskum 2,6.
7: Dat is heel bescheiden, ja.
6: Ja, dat is heel bescheiden. Daar komt de komende dagen wel geregeld wat bij. En zeker zo richting de donderdag en vrijdag. Kunnen dat toch ook best wel flinke neerslagsommen zijn.
4: Nou, eerst maar even naar de dag van vandaag. Het begon regenachtig. Blijft dat de hele dag zo?
6: Ja, een beetje op en af. De meeste neerslag is over het midden en zuiden van het land getrokken. Ik zag in delen van de Randstad lokaal ook meer dan 10 millimeter. Dat is nu allemaal oostwaarts weggeschoven. En wij zitten in een soort uitlopertje ervan. Met veel bewolking. En af en toe is een beetje lichte regen of een bui. Buitje, lichte bui. En het kan eigenlijk een groot deel van deze dag doorgaan. Daarbij staat een licht zuidelijk briesje en scheurt af en toe de bewolking een beetje open. Dus er komen wat opklaringen, met name vanmiddag. En vanmiddag gaat ook pas die temperatuur wat oplopen. Want het is nu een graad of 15. Die temperatuur die stokt een beetje en die gaat pas vanmiddag eigenlijk opdraaien naar 20, 21 graden. En ja, bewolking dus overheersend, af en toe een beetje zon en lokaal een beetje regen.
4: En wat doet de dag van morgen?
6: De dag van morgen heeft weinig verandering in petto. Ook veel bewolking, af en toe regen. Er komt morgenochtend een neerslaggebied wat intensief is ergens over Nederland te liggen. Nou, vanochtend was het over het midden en het zuiden. Het is even de vraag of dat ook helemaal tot bij ons reikt. Dat wij echt in die wat actievere neerslag zitten. Of juist dat het wel wat meevalt. Maar een paar millimeters vallen er zeker. soms een beetje zon. Het wil met de zon vandaag en morgen nog niet echt. Dat gaat wel beter, Judith, zo richting donderdag en vrijdag. Dan wordt het weerbeeld opener. Stapelwolken en zon gaan elkaar afwisselen. De buien worden steviger, dus er kan ook dan flink wat neerslag vallen. En lijken zich vooral in de middag en vroege avond te manifesteren. Dus ja, de wisselvalligheid blijft nog even. Ik heb het idee dat zondag maandag er even een hoge druk uitloper boven ons komt te liggen, waardoor de neerslag even wordt getemperd.
7: En weer wat hogere temperaturen dan.
6: Dat zou ook goed kunnen, omdat er wat meer ruimte is voor de zon.
7: Dankjewel, Greta. Mooie dag. Tot
6: mooie
7: later.
6: Dag. Doei, doei.
7: Nee, maar hoor jij dit tuuntje, Milko?
5: Hé, die heb ik lang niet gehoord.
7: Ik heb hem geloof ik 6 weken niet gehoord.
5: Verkeersinformatie. Kom een vaag bekend voor. Oh, dat was het. Verkeersinformatie. Ja.
7: Ja, precies. Op de 28 loopt het vast. Assen richting Zwolle. Bijna 4 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Tussen Staphorst en de afrit Ommen. A28 dus Assen richting Zwolle. En aardappelboeren zitten in zak en as. Je hoort straks waarom.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
14: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
15: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Goedemorgen, Drenthe.

0: Elvis was dat, een burn in love. En onze eigen Elvis heeft goed nieuws bekendgemaakt afgelopen week. Want onze Bouke staat natuurlijk in Las Vegas. Daar, precies op de plek waar Elvis heeft gestaan, daar geeft hij een geweldig concert. Helemaal uitverkocht. Nou ja, slecht nieuws voor fans die daar nog naartoe willen. Maar, Milko?
1: Ja, nee, hij gaat gewoon een tweede concert daar in de Westgate. Die legendarische Elvis-grond gaat hij een tweede concert houden. Dus mooi nieuws voor onze Bouke.
0: Zo is het.
2: In de buurt. Radio
0: Drenthe. Zoals me net, het is 16 minuten voor 9. Aardappelboeren, daar had ik het net over. Hè? Want die zitten sinds juli met de handen in het haar. AVB heeft namelijk de prijs voor het komende seizoen bijna gehalveerd. De aardappelverwerken ligt dat besluit gisteren toe. Nou, landbouwverslaggever Frank Molema, een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is er aan de hand, joh, in die aardappelsector?
3: Ja, het gaat erg slecht met de prijs van de aardappelen. En ja, de boeren die zijn zich een hoekje geschrokken toen AVB, de coöperatieve onderneming waarvoor zij telen, begin juli de prijzen bekend maakte. 50 euro voor een ton aardappelen, 1000 kilo. Ongeveer een halvering ten opzichte van een jaar geleden. Via premies kan het bedrag nog wel wat omhoog naar 65 euro. Maar boeren die telen op deze manier onder hun kostprijs. Nou, dat betekent dat ze verlies draaien en dat is een onhoudbare situatie.
0: Ja, maar waarom halveert AVB de prijzen?
3: Ja, meerdere oorzaken. Ten eerste, de oogst was vorig jaar erg goed. Maar dat heeft ook tot het gevolg dat AVB veel te veel aardappelen heeft. Ja. Een overschot dus. Daarnaast de oorlogen in de wereld. Nou, denk aan de Iran-oorlog met de afgesloten Straat van Hormuz. Klanten van AVB werden hierdoor veel voorzichtiger in hun afname. Ze sloten alleen maar kortlopende contracten. Daarnaast stegen ook de kosten voor transport en energie voor AVB. En deze omstandigheden bij elkaar deden de prijs omlaag kukkelen. En AVB zegt er wel bij dat de genoemde 50 euro een startprijs is. En die erg voorzichtig is ingebouwd.
0: Ja, hoezo willen ze dat dan oplossen?
3: Ja, nou, helemaal oplossen is onmogelijk. Ze kunnen hooguit de pijn wat verzachten voor de boeren. AVB wil natuurlijk dat hun leden een aardig centje kunnen verdienen aan de teelt. Ze zijn daarom wel genoodzaakt om te snijden in hun eigen kosten. En dat betekent onder meer een vacaturestop.
0: Oké, en ook ontslagen dan bij AVB?
3: Nee, dat dan niet. Maar dan gaan natuurlijk wel mensen met pensioen. Of die gaan wat eerder met pensioen. En daardoor daalt het personeelsbestand natuurlijk wel. Ja. De aardappelverwerker kiest er ook voor om minder geld te investeren. Dus ze gaan wat projecten afschalen. Dat is eenmalig, want als je blijvend minder investeert, dan raak je natuurlijk op den duur achterop.
0: Ja, AVB kijkt dus in de eigen keuken wat ze kan doen. Wat kunnen boeren doen? Kunnen die zelf ook iets doen?
3: Ja, die hebben in een eerste stadium aangegeven hoeveel ton aardappelen ze kunnen leveren. Maar ze hebben van de AVB de kans gekregen om dat naar beneden bij te stellen. En dat zou een gunstig kunnen uitpakken voor de telers. Want in de aardappelprijs zit een premie als de vooraf de toegezegde hoeveelheid aardappelen wordt geleverd. Dus als je minder toezegt, dan kom je ook eerder aan die premie. De directie van de AVB verwacht dat heel veel boeren het merendeel van deze mogelijkheid gebruik zullen maken. Dus boeren stellen dan dus naar beneden bij.
0: En dat is die premie waar jij het eerder over had, dat ze dan geen 50, maar 65 euro bijvoorbeeld krijgen?
3: Ja, je krijgt een soort, als je levert wat je vooraf aangeeft, dan krijg je een soort bonus van 7 euro voor 1000 kilo. En als je die haalt, dan krijg je dus meer betaald. En als je minder toezegt, dan kom je dus eerder aan die premie.
0: Ja, maar goed, dat is nog geen vetpot dan?
3: Nee, het is een doekje voor de een kleine pleister op de wond. Ja.
0: Ja. En de droogte, ik bedoel, het regent nu even een paar dagen, maar het is natuurlijk nog kurkdroog. In hoeverre merken boeren daarvan effect?
3: Ja, ook dat probleem komt er nog bovenop. Door de droogte komen er waarschijnlijk minder aardappelen naar AVB. Het goede nieuws is misschien minder aanbod betekent een hogere prijs. Ja. Maar ja, wat heb je eraan als je oogst minder goed is? AVB kan nog niet zo goed inschatten wat precies de gevolgen zijn van de droogte.
0: Goed, startprijs dus €50 voor een ton aardappelen. Voor telers is dat lang niet genoeg, hè, om winst te draaien. Dat bleek. Die premie kan er dus nog bij, maar nog geen vetpot. In mei volgend jaar weten we, Frank, de definitieve prijs, hè?
3: Klopt.
0: Voor dit teeltjaar. Frank Marmaar, dank je wel.

0: Jackson Browne en You're a Friend of Mine.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: We begonnen Goedemorgen Drenthe met een vooruitblik op het WK van springruiter Michael Greve uit Veningen. Hij maakt morgen zijn debuut op dat wereldkampioenschap in de Duitse Aken. En hij doet het met het Nederlands team. En als dat team in de top 7 eindigt, dan krijgen ze een startbewijs voor ons land voor de Olympische Spelen in L.A. Dus dat zou ook nog eens mooi zijn. Ook blikten we terug op de toch wel spectaculaire overwinning van FC Emmen op Jong Ajax. Emmen won gisteravond in Amsterdam met 4-6. Het regende dus goals. En dat is niet alleen mooi. Het leuke is ook dat Emmen nu lijstaanvoerder is in de eerste divisie. Koploper dus. En trouwens, Emmen moet vrijdag weer spelen. En dan thuis in de Oude Meerdijk weer tegen een jong ploeg dan tegen Jong Ajax. Met boswachter Linde Veldhoen belden we om het te hebben over de regen, maar ook weer de droogte. Want wat doet de regen met de natuur na de droogte van de afgelopen weken, maanden misschien wel? Linde vertelde ons dat de natuur nog veel en veel langer nodig heeft om te herstellen. Deze paar druppeltjes leidt niet tot herstel en een enorme hoosbui al helemaal niet. En zojuist praatte verslaggever Frank Molemaals bij over de AVB, die de aardappelprijs dus heeft gehalveerd. Nou, tot schrik van de boeren. De startprijs voor een ton aardappelen is nu dus 50 euro. Ja, boeren kunnen daar 65 voor krijgen als ze die premies erbij halen. Maar ja, nog niet echt vet op de botten, zeg maar. De aardappelprijs zo laag gehalveerd. Dat lees je natuurlijk ook op onze app en website rtvdrenthe.nl. En zometeen hoor je wat Wim gaat doen in Koffie en Keuvelen na Dennis Hendricks.

0: Thomas Hendricks en Geef Nooit Op.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: Zo is het. Met Nederpop geef jij nooit op.
3: Nee, echt niet.
0: Nee, toch? Nee. Hebben we een leuke plaats in Nederpop.
3: Jazeker. En we vragen ook, we gaan even naar onze zuidenburen. Dus Anouk, die zal weer smullen, want Clouseau komt ook voorbij.
0: Oh joh, oh, oh joh. Nou ja.
4: Exotisch uurtje Nederpop dus. Exotisch. We gaan even over de grens.
3: We gaan over de grens. Zeker. Maar als we een Nederlands zingen, dan mag het wel.
4: Ja? Ja. Dat is jouw... jouw...
3: Nou, maar Judith, die had het net over Reinhard Meij.
0: Als de dag van toen.
3: Dat is uiteindelijk een Duitse, maar die zingt dan in het Nederlands. Dus die zou best wel in dat uurtje Nederpop kunnen.
0: Nou, hebben we een voorzetje gegeven bij deze. Wat ga je nog meer doen zometeen?
3: Even kijken, ik heb een column wat nieuws van de taal. We gaan het hebben over het feit waarom je geen robotstofzuiger moet nemen. En we gaan het hebben over de gevolgen van de vercommercialisering van de voetbalrechten in Nederland.
0: Oh, god. Heel ingewikkeld.
3: Ja, dat dacht ik wel. Ja, nou, jij het over die aardappels, de voorkomt ook al lastig zat. Dus ik denk, ik doe er ook even mee.
0: We gaan het allemaal zo horen bij Wim. Heb een mooie dag en heel graag tot morgen.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
9: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends. Klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
12: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
11: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
13: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
11: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd.
1: Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
15: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
16: Reis slim met Golden eSIM.
15: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: geschreven door Ali de Vries. En de plaat die werd een hit in het Nederlands taalgebied. In Duitsland, Zweden, Zuid-Afrika en natuurlijk ook in Australië. Maywood en Late at Night.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goede morgen op deze dinsdag de 18e. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. George Baker, die zit in ons terugblik op de Drentse Duizend en Akte de Munich. Maan en Typhoon, die zitten gezellig samen in de schatkist. Wellicht kunnen ze nog gaan klaverjassen. Straks hoor je Armand met Ben ik te min. Maar eerst is hier Leo Moorman en Instagram.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: protestzanger zal voor altijd aan hem kleven. Armaan was dat en ben ik te min.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. Die trouwens in december natuurlijk ook alweer hier op Radio Drenthe te horen zal zijn. De voorbereidingen die zijn nog druk bezig. We zijn alweer plannen aan het maken voor de stemweek. Dus die komt er ergens in november ook aan. Dus wij houden je daarvan op de hoogte. Maar ook dagelijks natuurlijk even een terugblik. En ook weer een thema wat we daarna verbonden hebben. En deze week doen we dat met nummers uit de Drentse Duizend die ook nummer 1 in de Nederlandse top 40 hebben gestaan. Nou, wat te denken van deze? George Baker Selection stond met deze plaat Paloma Blanca op nummer 1 in 1975. In de Drentse Duizend in 2024 op nummer 691. En eind vorig jaar iets gestegen. Toen stond Paloma Blanca op nummer 564 in de Drentse Duizend.

dit in 1975. Dat voor Josh Baker selectie natuurlijk niet alleen Nederlands, maar wereldwijd een groot succes met zijn Paloma Blanca. Straks hoor je Yves Berissen met Misschien is het tijd. Maar eerst even Anouk blij maken. Dit is Clouseau. En het nummer heet...

2023 bracht hij zijn single uit Terug in de Tijd. En nu is het Misschien is het Tijd. Heet volgens mij iets met tijd, deze Yves Berendsen. Straks het nieuws uit de regio. Maar eerst René Vroeger met zijn doorbraak uit 1989. Op het Nederlandstalige vlak dan. Geschreven door natuurlijk Henk en Henk voor het goede doel. Dit is Alles kan een mens gelukkig maken.

0: Hey Tess.
1: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goedboeren.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Het gaat erg slecht met de prijs van de zetmeel aardappelen. Aardappelverwerker AVB moet de broekriem aanhalen om de pijn van boeren te verzachten. Hoewel het bedrag via premies nog op kan lopen naar €65 per ton, krijgen de boeren onder de kostprijs betaald voor hun aardappelen. En een Drentse vrouw is begin deze maand overleden nadat ze besmet is geraakt met het West-Nijl-virus. De besmetting is niet in Nederland opgelopen, maar in Zuidoost-Europa. Volgens GGD Drenthe is er geen risico op verdere besmetting in de omgeving. En FCM is na 2 speelronden koploper in de eerste divisie. De ploeg won gisteravond in Amsterdam met maar liefst 6-4 van Jong Ajax. FCM voert de ranglijst aan op basis van het beste doelsaldo. Dit en meer nieuws vind je op tvdrenthe.nl en in onze app. Het weer dan met Greta Spannenburg.
6: Het is vanochtend tamelijk frisjes met lange tijd 15, 16 graden. En het is daarbij bewolkt en af en toe valt er wat regen. De wind is licht vanuit het zuiden. Nou, vanmiddag draait de wind naar het westen, wordt matig en voert mildere lucht aan. Het blijft vooral bewolkt, soms is er even een opklaring en af en toe kan er een lichte bui passeren. Ondertussen warmt het zo richting de avond nog even op naar een graadje of 20.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
8: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Met een Belgische groep in het uurtje Nederpop. Ja, die zong weer in Nederlands. Dit is een Amerikaanse zangeres, Lori Spee, maar het was wel een volledig Nederlandse productie. How many times?
1: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En we zijn een beetje geïnspireerd door vorige week. Want toen kwam in het kader van Zweelpop Herman Brood en Van Dikhout in de duet voorbij. Nou, die samenwerking dachten van, daar zit misschien wel meer in. En daarom deze week ook alleen maar muzikale samenwerkings. In dit geval doen we dat samen met Agda en de Munnik. Samen met Maan en Typhoon. Nou, het werd speciaal geschreven voor de online editie van Vrienden van Amstel Live. We hebben het over januari 2021. Online versie in verband met corona natuurlijk. En het was ook de eerste muzikale samenwerking tussen Agda en de Munnik nadat het duo in 2014 uit elkaar ging. Het viertal ging naar Ameland om daar samen aan dit nummer te werken. Als ik je weer zie.

Het bewijs dat Drenthe en de Groningers heel goed kunnen samenwerken. Dat bewijst deze heren Bronsema en Staal. En had ik jou maar nooit laten gaan. Straks hoor je de nieuwe single van Bente met 3, 2, 1. Maar eerst twee dames, Lois Lane. Dit is Fortune Fairy Tales.

0: vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

meest recente single voor Bente uit mei van dit jaar alweer. Ze brak trouwens ook definitief door afgelopen jaar natuurlijk. Mede dankzij het tv-programma De Beste Zangers. Dit was haar single 3, 2, 1. Aan het eind van het uurtje Nederpop, Zoë Lieve en Snelle.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
2: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Deze week bij Marktkaufmeppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
3: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Hey Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis slim met Golden eSIM.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
14: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Reis slim met Golden eSIM.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
17: Ah, mam?
18: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
18: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel.

Dr. Hook, samen met de Medicine Show en Baby Makes Her Blue Jean Stock. Zoiets over het team op deze dinsdagochtend bij Koffie en Keuvel. Met natuurlijk straks in het laatste uur weer de column van het Huis van de Tal. Want het is per slotverrekening dinsdag. Het is een mooie samenwerking tussen Tangerine en Venice.

0: van Tom Jones. En dat met She is a Lady.
1: Wie keuvelt hier?
0: Melko, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Wim.
0: Ja, het is natuurlijk dinsdag en toch gaan we het wel even over voetbal hebben.
2: Oh. Want,
0: ja, gisteren kwam niet in toe, want Marita zat hier. En als er iemand niks met voetbal heeft, dan is dat Marita volgens mij wel.
2: Nou, dan heb je dus wat in te halen.
0: Ja, ja, maar ik zat gisteren in de auto. Ik kwam van mijn zangclubje terug. Ik denk, nou, laat ik toch even Radio Drenthe aanzetten. En dan hoor ik Matthijs met het verslag van Jong Ajax tegen Emmen.
2: Mm-hmm.
0: En ik denk, ik versta dit niet goed. Hij zei 4-6. Ik denk, ja. Nee, dat kan niet.
2: Nee, wat dacht je? Die Matthijs zit FIFA te spelen op de spelcomputer.
0: Ja.
2: En die is zijn eigen wedstrijd aan het becommentariëren. Nee, het was gewoon echt waar, Wim. FCM heeft gewoon met 4-6 van Jong Ajax gewonnen.
0: Maar Matthijs kon het zelf ook niet geloven. Ik heb gewoon een paar keer zeggen van... het is heel vreemd dat ik dit zeg, 4-6. Ja, ja. Dat klopt inderdaad. Het zijn gewoon korfbaluitslagen.
2: Het lijkt er wel op, inderdaad.
0: Ach, mooi.
2: Ja. Maar ja, ja. Daardoor wel koploper, hè, FCM, in de keukenkampioendivisie.
0: Het eerste gewin is kattengespin.
2: Nou, zo is het.
0: Zeggen ze altijd. Maar het eerste punt ben er binnen. En vorig jaar waren de eerste 3 wedstrijden gingen verloren. Dus het gaat nu wel een stuk beter.
2: Ja, en wie weet wat er vrijdag tegen Jong AZ te wachten staat. Misschien dat we wel 3 uit 3 hè, qua overwinningen kunnen pakken.
0: Is ook een jong club, die hebben natuurlijk niet zoveel te winnen. Die willen alleen maar inderdaad een spelritme opdoen. En misschien mensen klaarstomen voor het eerste.
2: Ja, maar wat er wel een beetje lastig aan is, is dat het maar zo kan veranderen tegen welk Jong AZ je staat.
0: Oh ja.
2: Ten opzichte van, ik zeg maar wat, volgende seizoenshelft.
0: Ja.
2: Want als het allemaal competitieschema technisch zo in elkaar steekt dat het een grote aanzet wat spelers kan missen, dan doen die opeens mee bij Jong AZ. Dus,
0: oh ja, dat is ook zo.
2: Ja, moeilijk Wim, moeilijk.
0: Ja, dat is ook moeilijk voorbereiden.
2: Heel moeilijk voorbereiden, want tegen wie speel je nou?
0: Ja. Goed, hey, het is ook weer de week van het Europese voetbal. En er viel mij toch iets op.
2: Oh.
0: Die club uit Amsterdam. Mm-hmm. Ajax, die moet spelen donderdagavond tegen Sion. En dan denk je van, nou, mooi. De Ajax-fans die kunnen dat lekker gaan kieken. Ja, dat kan wel. Kding. Je moet aan de portemonnee.
2: Ja, maar dat is sowieso, toch?
0: Ja, maar je kunt lid zijn van Ziggo. Je kunt lid zijn van ESPN. Wat dan ook maar. Daar komt het dus gewoon niet op.
2: Oh.
0: Je moet kijken naar Kijk. Ik heb nog nooit aan dat kanaal gehoord.
2: Ja, ik wel. Maar ik heb
0: een
2: hele
0: pay-per-view is dat ongeveer. En dan kijk je dus per wedstrijd moet je daarvoor betalen. Ja. Als je dat wil zien.
2: Weet je, dat is een app, dat Kijk.
0: Ja?
2: Dat is volgens mij van de grote vrienden van Talpa.
0: Mm.
2: Van John de Mol. En echt waar, John heeft zoveel centjes op de bank.
0: Ja.
2: Maar een fatsoenlijke app ontwikkelen, dat lukt hem nog niet. Met al dat geld. Het is een van de slechtste apps die ik ooit in mijn leven gebruikt heb. Het is echt dramatisch, is het gewoon.
0: Maar je moet dus €4,99 betalen om die club in Amsterdam... om die donderdagavond te gaan zitten spelen.
2: Ja.
0: Dat bedoel ik dus met de vercommercialisering van de voetbal in Nederland. Ik ben er wel een beetje klaar mee met dat voetbal, uiteindelijk. Ik moet zeggen, ik kijk niet meer naar Studio Sport met mijn bord op schoot.
2: Kijk ik ook niet meer. Maar dat is meer omdat het allemaal... Ik kijk gewoon zelf heel veel voetbal natuurlijk. Dus het meeste heb ik eigenlijk allemaal al voorbij zien komen.
0: Ja.
2: De manier waarop zij de wedstrijden benaderen, sta ik niet helemaal achter. Hè, hoe er geanalyseerd wordt en dergelijke.
0: Ja.
2: Dus dat is voor mij al een reden om sowieso daarmee te stoppen. En wat dit betreft, ja, dit is slechte zaak. Echt dramatisch. Ja. Maar ze spelen tegen Sion. Zwitserse tegenstander.
0: Ja.
2: Ja, dan ga ik wel via een andere manier kijken. Via de Zwitserse zenders die je kan ontvangen op een manier waar ze niet heel blij van worden.
0: Nee, daarom. Dan ga je IP-adres of zo ga je aanpassen.
2: Precies.
0: Er zijn wel maniertjes voor. Hetzelfde met je Formule 1 kun je dat ook bijvoorbeeld doen.
2: Ja, daarom.
0: Dan hoef je niet meer die gasten zoveel geld te gaan betalen. Want ik pas ervoor bijvoorbeeld ook Formule 1. Nog een kleine frustratie van mijn kant. Ik betaal daarvoor en vervolgens krijg ik ook nog een bom reclame. Ook nog tijdens zo'n race.
2: Beetje een trap na.
0: Nou, dat bedoel ik. Ja. Dus het laatste wordt er niet over gezegd.
2: Zeker niet.
0: Goed. Simply Red nu hier op Radio Drenthe. En dit is The Right Thing.

Woman in Chains, dat is misschien wel het mooiste nummer, maar ook deze mocht er zeer zeker zijn voor Lita Adams, dat met The Window of Hope. Straks Milko met het nieuws uit de regio. Eerst is hij Creedence Clearwater Revival en Down on the Corner.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
3: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
2: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
7: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
8: Het is bijna half elf. Milko nu met het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen. Twee gewonden bij een ongeluk gistermiddag op de Wijsterseweg in Stuifzand. Een auto die botste daar tegen een boom. Twee inzittenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder is aangehouden. Het gaat om een 27-jarige man uit Hellendoorn. Volgens de politie wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs en het rijden zonder rijbewijs. Het gaat echt slecht met de prijs van zetmeelaardappelen. Aardappelverwerker AVB die moet de broekriem aanhalen om de pijn van de boeren te verzachten. Begin juli kondigde de AVB aan dat de basisprijs voor een ton aardappelen is gedaald naar 50 euro. Ongeveer een halvering ten opzichte van een jaar geleden. Hoewel het bedrag via premies nog kan oplopen naar 65 euro, krijgen de boeren onder de kostprijs betaald voor een aardappelen. Opnieuw een explosie bij een huis in Assen. In de nacht van vrijdag op zaterdag was het raak aan de Prins Bernhardstraat. Zo maakte de politie gisteren bekend. Volgens de eerste meldingen ging het om een brand, maar het onderzoek bleek dat er bij het huis een explosie is geweest. De politie heeft de zaak nog in onderzoek. Of er een verband is met explosies van de afgelopen weken in Assen, dat is niet bekend. Toen waren er explosies bij huizen aan de Klaverstraat en de Entingenstraat. NFC Emmen die is na twee speelronden koploper in de eerste divisie. De ploeg won gisteravond in Amsterdam met maar liefst 6-4 van Jong Ajax. Jong Ajax kwam al in de eerste minuut op voorsprong. FC Emmen kwam in de tweede minuut met het antwoord. Voor de Drentse club scoorde Jack Cooper Love 3 keer. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV Maastricht hebben na twee wedstrijden 6 punten. FC Emmen voert de ranglijst aan op basis van het beste doelsaldo. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
8: Dankjewel Milko. Gita Spandenburg dan met het weer.
10: Het is vanochtend tamelijk frisjes met lange tijd 15, 16 graden. En het is daarbij bewolkt en af en toe valt er wat regen. De wind is licht vanuit het zuiden. Nou, vanmiddag draait de wind naar het westen, wordt matig en voert mildere lucht aan. Het blijft vooral bewolkt, soms is er even een opklaring en af en toe kan er een lichte bui passeren. Ondertussen warmt het zo richting de avond nog even op naar een graadje of 20.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
14: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
15: Hey!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
15: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.

0: Sandy Coast. Met Hans Vermeulen en I'll See Your Face Again.
1: Op Chuck.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: Het is 6 minuten over half 11. Albert is voor ons op Chuck. En die is op zoek naar kunst met een grote K. Albert, goedemorgen.
3: Ja, mooi Wim. En in Meppel niet zo iedereen te zoeken. Want ik sta inderdaad op dit moment in een tunnel. Dat is de Vlettertunnel. Dat is de fietstunnel die zeg maar, het centrum van Meppel verbindt met ja, de Oostkraan. Zeg maar Oosterboer, die kraan op onder een spoordeur. En die tunnel, dat was, heb ik mij laten vertellen, dat kende ik niet. Maar die was nogal lelijk, zien ze. Dus die moest helemaal opknapt worden. Nou, daar hebben ze wat aan, kan ik je verzekeren. Hij is niet alleen opknapt, maar hij wordt nog mooier en mooier ook nog. En Jacqueline, die werd er meer van. Jacqueline, kom even bij me. Mooi. Maar niet binnen van de Stichting Muur...
4: Stichting Muurkunst Meppel.
3: Kijk, dat bedoel ik.
4: Ja.
3: Ja, dus het is een heuse stichting ervoor om te verzorgen dat Meppel mooier en mooier was.
4: Ja, precies. Want deze tunnel is tot nu toe wel echt ons grootste project. Maar we hebben al redelijk wat muren gedaan. En energiekastjes en mooie plekken gewoon om samen met kunstenaars en Meppelers gewoon Meppel mooier te maken.
3: Alles wat man opgeeft en wat lelijk is, dat maakt jullie weer mooi.
4: Dat is, ja, het mag niet altijd. Want je hebt voor heel veel dingen vergunning nodig.
3: Ja.
4: We zijn mega dankbaar dat na 2 jaar de gemeente besloot dat we deze tunnel mochten doen.
3: Yeah.
4: En we gaan deze tunnel doen met natuurlijk de kunstenaars Vera en Maartje.
3: Yeah.
4: En met behulp van als aftrap de leerlingen van Stad en S Middelbare School. En daarna komen er nog 125 andere scholieren. Dan komen er nog allemaal clubjes, schilderclubjes, serviceclubjes. En heel veel individuen gaan we bijna 600 mensen gaan meeschilderen.
3: Idee hoe groot deze schildering is. Want het is een vrij lange tunnel.
4: 469 vierkante meter.
3: Moet je hem zien?
4: Ja.
3: Ja, dat is nogal wat een schildering. Ja, ja. En Vera en Maartje. Vera, je bent dus een van de kunstenaars, hè?
4: Ja.
3: Je hebt dus samen met Maartje heb jij deze schildering hier aan de muur opzet al.
5: Ja, ja, wij kregen inderdaad de vraag van, maak je wat moois van? En het moet een beetje elementen uit Meppel zijn, maar ook een beetje natuur. Dus we hebben een beetje, aan deze kant zit je een beetje Meppelse, zeg maar. En dan gaan we langzaam zo de natuur in. Er komen steeds meer planten en bloemen bij ook.
3: Ja, ja. Ook een beetje de geschiedenis van Meppel heb ik gezien. Ik zie een boot, ik zie mooie grachtbandjes, et cetera.
5: Ja, ja, we zijn ook even door Meppel gehaald, foto's gemaakt en zo. En het Drukkerijmuseum zit hier. En het is wel leuk dat mensen gewoon dingen herkennen ook. Van, oh ja, dat is echt Meppel.
3: Hey, en Maatje, hadden jullie een discussie over wie schildert wat?
6: Nee, dat gaat eigenlijk wel heel... Natuurlijk, eigenlijk. Ja.
3: Goed beschouwd is het één grote kleurplaat. Hè? Jullie maken voor de kinderen een grote kleurplaat. De lijntjes staat er al. Jullie maken zelfs cijfers met erin. Hier, dit is een kleur met erin. Kleur 30 zie ik hier staan. Kleur 8. Weet dat zo je de kop? Wat voor kleur erin komt?
5: Ja, als je mij vannacht wakker maakt, dan weet ik het alsnog. 30 lichtbruin.
3: Ja.
5: 8 donkerblauw. 36 donkergroen. Ja. Oh nee, dat is verkeerd. Donkerbruin.
3: Oh, help.
5: Ja, ja dat ging nog goed. Ja, ik moet nog even inkomen. Ze zijn net begonnen.
3: Ja,
5: hè? Dus,
3: Ja, maar je moet overal die nummers nog inzetten, begrijp ik. Ja, je hebt een heel stuk al down hier, maar ja, die kant op. Moet je nog helemaal, dat is wel 50 meter die kant op nog.
5: Ja, klopt. Maar goed, het ging vandaag regenen, dus we dachten, we moeten wat. Dus we staan nu onder de tunnel dan.
3: Ja.
5: En zodra het dan weer droog is, dan gaan wij gewoon verder buiten, zeg maar. En ja, wanneer ook kinderen aan het schilderen zijn, het loopt wel, zeg maar. Dus wij kunnen tussendoor gewoon verder nummeren. En,
3: blijf even staan, want ik loop even naar een van die leerlingen toe. Die is dan heel voorzichtig met een klein quasi... Oh, ik wil je natuurlijk niet storen, maar je moet wel binnen de lijntjes blijven.
7: Ja.
3: Lukt dat een beetje?
7: Nou, het is wel een beetje moeilijk, maar het lukt op zich wel.
3: Toch wel, hè? Ja. En je houdt wel goede nummers in de gaten, hè?
7: Ja, dat moet ook, want anders dan, ja.
3: Ben je nou de hele dag bezig?
7: Nee, alleen in de uurtje ben ik.
3: Nu niet, maar?
7: Ja.
3: Oh, dat is wel jammer, hè?
7: Ja.
3: Of niet?
7: Nou, deelt ik er na 1 uurtje ook weer klaar mee.
3: Ja, dat zal ik maar zo eens kunnen. Ja, dat ze denken van, nou, dan heb ik het wel zien. Eigenlijk. Wat ik zeg al, het is 1 grote kleurplaat. Vera, deze leerling zegt, die doet 1 uurtje. En wie doet de rest dan?
5: Ja, allemaal verschillende leerlingen. Dus ook nog van andere groepen en zo. Het is echt een beetje introductieweek nu ook. Dus een mooie invulling van de week. Ja. En vanmiddag komen buurtbewoners, maar ook Meppelers. En toen wij aan het schilderen waren hier, toen kwamen natuurlijk allemaal mensen kijken. Die zeiden al van, oh, kunnen we ook nog meedoen? Dus de aanmeldingen komen gewoon nog binnen.
3: Ja. Dus iedereen kan zich nog aanmelden eigenlijk. Ja. Met de helpen schilderen.
5: Ja, zeker. Ja,
3: oh, leuk. Ja. En Maatje, wanneer moet het uiteindelijk klaar wezen dan?
6: Nou, het schilderen is tot 18 september. En dan zijn dus de mensen die ons komen helpen met inkleuren zijn dan klaar. En dan eind september, dan hopen wij de boel helemaal netjes afgewerkt te hebben. En dat het echt helemaal klaar is.
3: Dus dan dikke maanden met die hele tunnel die moet er fantastisch uitzien. Dat is die idee.
6: Ja, zeker. Ja, ja.
3: En tenslotte, want het is natuurlijk best wel een beetje gevoelig spul. Het is in de buitenlucht. Wat voor verf gebruiken jullie daarvoor? Gewoon olieverf?
5: Nee. Dit is een soort buitenmuurverf, zeg maar. Wel waterbaas, want ja, we werken natuurlijk met kinderen. Dus je wilt niet met terpentine werken. Maar we hebben een hele fijne samenwerking ook. Dus wij zijn gelukkig niet verantwoordelijk voor de verf. Die wordt gewoon via een bedrijf, zeg maar, krijgen wij dat. Dus het is echt supergoed. En dat bedrijf doet daarna ook een coating eroverheen. Dus dan is het ook echt beschermd tegen graffiti en zo. Want dat is wat iedereen ook zegt. Iedereen komt van, ik hoop dat het mooi blijft.
3: Overlaag blieb. Dit is pure graffiti. Dit is fantastisch, toch?
5: Ja, nee, dit is dus geen graffiti. Maar we hopen
3: dat ja, eigenlijk min of meer toch een claim die wel.
5: Ja, iedereen zegt dan, ga je spuiten. Maar wij doen echt alles met de kwast, hoor. Ja, alles met de kwast, ja.
3: Goed, dan een dikke man, Wim. Je hoort het, dan moet het allemaal klaar zijn. Het is nou in het pril in het begin. Maar dit is een flettertunnel. Dat wordt een kunstwerk, jongen. Je zult iets zien. Ik stel voor dat over een maand is een week iets hier.
0: Ik ben ook benieuwd. Dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opchak@ntvdrenthe.nl.

0: Country Club. And do you really want to hurt me?
1: Wie keuvelt hier?
0: Ik zag Milko gisteren weer berichten in de krant en denk van ja hoor, dat kan alleen maar weer in Nederland of in België. Dat zou natuurlijk ook wel kunnen. En dat had te maken met, jawel, een robotstofzuiger. Die heb ik sowieso. Ik heb niet zo'n heel groot huis, maar ik heb ook geen robotstofzuiger. Was ik laatst bij mijn jongste dochter even een huis gekocht. En ik zie daar ook wat bewegen in mijn ooghoek. Ook zo'n robotstofzuiger. Ik denk van jongens, ga er gewoon even stofzuigen of haal even een veegje of een twijltje er even overheen. Is toch klaar in je huis?
2: Ja, dan zitten we wel een beetje in hetzelfde kamp, Wim, wat dat betreft.
0: Ja.
2: Ik ben er ook niet echt een fan van op zich.
0: Nee.
2: Mijn schoonouders hebben het ook. En die zijn er ontzettend tevreden mee met de robotstofzuiger.
0: Ook met dwelfunctie en dat soort dingen meer erop.
2: Oeh.
0: Tenminste, die heb je toch ook? Ja. Tegenwoordig dat je een waterreservaatje in hebt zitten dat je even kunt dweilen?
2: Volgens mij wel, maar ik weet niet of zij dat hebben. Nee. Dat durf ik je niet te zeggen, dus ik weet niet of dat goed werkt.
0: Mm.
2: Maar het ding zelf, ja, daar zijn ze ontzettend tevreden mee.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Nou, dat snap ik dan wel. Maar alleen als je bijvoorbeeld een trap, die moet je altijd zelf nog weer doen.
2: Daarom, dus het is altijd een beetje half-half voor je gevoel, toch?
0: En als je naar boven wil in de slaapkamer, dan moet je zo'n ding eerst oppakken.
2: Ja.
0: En dan gaat die boven weer verder.
2: Klinkt als een heel zwaar leven wat je allemaal beschrijft hier.
0: Ja, nou in die tijd kun je ook dus de stofzuiger pakken. En dan ook, denk ik dat altijd.
2: Als je dan toch bezig bent.
0: Misschien ben ik iets te simplistisch in dit geval.
2: En misschien ligt ook, wij hebben geen kast van de huis of zo volgens mij beide niet.
0: Nee, niet zo groot.
2: Misschien dat ook voor ons zoiets is van, even er snel doorheen.
0: Ja, hetzelfde als met je tuintje. Ik heb niet zoveel gras. Dus ik heb nog gewoon, ik heb echt een handdrukkertje. Niet eens elektrisch.
2: Oh nee?
0: Nee, ik heb wel zo'n elektrisch trimmertje heb ik erbij voor de randjes. Maar daar wordt het gewoon lekker strak van. Maar ik heb gewoon een handdrukkertje.
2: Ja,
0: ik heb een klein stukje, dus een paar keer op en neer. Tjoep, tjoep, tjoep en bimpje is weer klaar.
2: 10 minuten kwartier. Dan, en misschien heb je dan ook nog een leuk praatje.
0: Hè? Ja.
2: In plaats van een robot die daar over je gezonnetje rijdt.
0: De beweging ook weer gehad.
2: Misschien dat hij de buurtje nog even ziet in de tuin aan het werk of zo. Ja. Dat hij nog even groet en een praatje maakt. Ja, dat levert toch wel wat op. Maar even terug naar die robotstofzuiger.
0: Ja, maar
2: wat is er mee aan de hand?
0: Het ging fout in Weert. In dit geval agenten die gingen naar mijn huis naar binnen. Omdat ze dachten dat er werd ingebroken.
2: Ja.
0: Er was geen inbreker in dit geval. Maar ze gingen dus met 7 politieauto's heen. 2 hondengeleiders. De omgeving rond de woning werd afgezet. En de week die wel deels omsingeld. Agenten gingen de woning binnen en daar ontdekten ze dus dat er geen inbreker was. Nee, de lichtjes en de verdachte bewegingen die mensen hadden gezien, waarop ze dus hadden een signaal hadden gegeven, 1-2 gebeld, een robotstofzuiger.
2: Ja, dat was dus waarschijnlijk zo'n soort automatische detectie van het alarmsysteem of zo, die hem dan...
0: Nee, mensen die zien dat. En dus,
2: die zagen dan de gordijnen rond.
0: Die zagen de gordijnen en er bewoog iets en die kijken naar de binnen, die zien lichtjes.
2: Oh, ja,
0: die denken van,
2: is
0: een inbreker aan het zoeken of zo. Dus wat is de les die we hieruit kunnen trekken?
2: Gewoon zelf je huis even stofzuigen.
0: Ja, en als je wel zo'n robotstofzuiger hebt,
2: de
0: gordijnen dicht doen.
2: Oh ja, heel belangrijk.
0: Dat is het allerbeste.
2: Ga niemand naar binnen kijken.
0: Ja, gordijnen dicht en dan klaar. Of je kunt ook misschien wel een sticker op de voordeur. Van, hier zuig ik, of zo, in plaats van de hond.
2: Ja, precies.
0: Die maak ik, hier zuig ik. Dat vind ik handig.
2: Ja, die sticker moet nog even laten bezinken.
0: Ja.
2: Maar... misschien wel een goed idee. Ik weet het niet.
0: Ik zie hier wel iets in. Misschien dat ik hem ga bestellen.
2: Succes!

Genesian en Fly Too High hier op Radio Drenthe. Het is al bijna 11 uur, straks natuurlijk nog een uurtje koffie en keuvel met onder andere een column van het Huis van de Taal. Dat het is dinsdag, dat weet je altijd. En we hebben nog wat leuke gesprekjes over alles wat ons maar tegenkomt hier op het grote wereldwijde web. En natuurlijk de leukste muziek hier op Radio Drenthe. Dit is Bruce Springsteen en I'm on Fire. Hey.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
3: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Hey, Raymond!
15: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
13: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Hey, Raymond!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
17: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: Wild and You Came.
1: Wie keuvelt hier?
0: Die is inmiddels volgens mij ook al ruim over de 60, maar die treedt nog steeds op, Kim Wild.
2: Ja, zeker weten. Vorige week was ik in Duitsland en dan zag ik nog een plakkaat met haar naam.
0: Ja.
2: Nena trad daarop, maar Kim Wild die kwam er ook bij.
0: Ik heb er ooit, opa spreekt, in 1995 gezien. Of in 89, weet ik niet zeker meer. In het voorprogramma van Michael Jackson.
2: Oh, serieus?
0: Ja.
2: Hier in Amsterdam?
0: In Amsterdam.
2: Oh,
0: ja, okay. Of in Rotterdam. De eerste keer was in Rotterdam. En de tweede keer in 95 was in Amsterdam volgens
2: mij. Ja, precies. Ja.
0: Maar ze is nog steeds lekker actief.
2: Nog steeds bezig inderdaad.
0: Dus, mooi man.
2: Ah, voor zulke grote publiekjes steeds niet meer op, denk ik. Hè? Dat is allemaal wel wat kleiner geworden.
0: Ja, maar toch volgens mij ook wel in Zwolle of in Groningen, in Oosterpoort of zo. Dat soort
2: zaken. Ja, we kunnen daarin.
0: Ja, met de 1200 of zo. Oh, nou, dat is toch leuk. Ja.
2: Intiem.
0: En je had het net over Nena. Ik had vorige week even haar agenda gekeken. In Lingen, net over de grens.
2: Oh.
0: Daar komt ze binnenkort in september, Nena.
2: Nou ja, dat is dichtbij.
0: Ja, en dat is toch wel een stukje jeugdsentiment.
2: Ja, dat kan me voorstellen dat je het nog een keer wil herbeleven.
0: Ja.
2: En, dat is wel leuk. En ik denk ook wel dat ze een feestje bouwt.
0: Ja, en uit eigen ervaring, ik ben een keer in Lingen geweest.
2: Ja.
0: Bij een concert. Ja. Daar samen met mijn vriendinnetje. En je kunt er gewoon makkelijk parkeren. Ik stond gewoon achter de sporthal. Echt.
2: Oh, het is in die sporthal, is het?
0: Ja, die grote sporthal in Lingen.
2: Grote sport, was handballen daar op hoog niveau, volgens mij in Lingen, hè?
0: Ja, klopt. Ja.
2: Ja, precies, dat is in Duitsland is dat een hele serieuze sport.
0: Ja.
2: Daar kom je gewoon een paar duizend man op af.
0: Nou, we gingen toen naar Billy, dus leuke muziek.
2: Ja.
0: Dus,
2: mooi.
0: Goed, we hebben het even over vanochtend, toen ik wakker werd. Ik denk, wat voor kleren moet ik aandoen? Ik loop al drie maanden in mijn korte broek. Ik heb gewoon de korte broek weer aangedaan, of de lange broek weer aangedaan vanochtend.
2: Oh, ik dacht, hij gaat een statement maken. Het is regent, het is grauw, ik trek gewoon een korte broek aan. Maar nee, je hebt het hoofd wel gebogen. De lange broek is weer achter de kast gehaald.
0: En een trui met lange mouwen ook nog.
2: Ook dat nog. Ik vind inderdaad wel dat je er vrij winters bij zit. Want kijk, ik heb dan nog het blouseje met de korte mouw.
0: Mm.
2: Dat heb ik nog wel zoiets. Ik heb zelfs geen jasje mee.
0: Nee, hè?
2: Ik heb op YouTube nog van aangesproken. Van, hey, heb je een jasje mee, Milko? Ik zei nee.
0: Nee, hè?
2: Als je met pech langs de weg komt te staan, dan zeg ik ja. Daar heb ik niet over nagedacht.
0: Moet altijd een dekentje in jou te hebben liggen.
2: En dat zei zij ook,
0: zekerheid.
2: Inderdaad.
0: Ja, voor de veiligheid.
2: Maar de lange broek, Wim, hoe voelt dat?
0: Nou, ik voel weer een sensatie aan mijn kuiten met allerlei stofjes en zo, dat wat er overheen schuurt en zo. Dus het is wel eventjes wennen, hoor.
2: Is dat zo?
0: Ja.
2: Nou, bereid je maar voor, want ik weet niet of die nog uitgaat de komende
0: dagen. Ik heb de weersverwachtingen zien de komende dagen. En ik moet wel zeggen, ik was al een klein beetje voorbereid. Want ik ga komende zaterdag voor 4 dagen naar Schotland.
2: Oh.
0: En als het nu ergens regent en een beetje frisser is, dan is het volgens mij in Schotland wel.
2: Ik wil net zeggen.
0: Ik geloof dat het misschien 16 graden of zo daar is.
2: Is dat zo?
0: Ja.
2: En wat hebben wij hier op dit moment?
0: Nou, ik denk 19 of 20 zo'n beetje. Dus het is hier nog wat te doen.
2: Ja joh, eens even te kijken. 17 graden op dit moment inderdaad.
0: 17, oké. Dan...
2: En jij gaat het weekend heen?
0: Ja.
2: Oh, ho, ho.
0: Ik kan even een beetje acclimatiseren.
2: 18 graden.
0: 18 graden, hè?
2: 19 graden.
0: 19 graden.
2: En als jij maandag ook nog blijft, is dat het geval?
0: Ja.
2: 21 graden in Schotland.
0: Oh.
2: Korte broek mee.
0: I'm so happy, hè? Echt waar, goed zo. En zonder brand mee.
2: Dat
0: Simon en Garfunkel.
3: I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance.

altijd een beetje schrik aan het einde van de nummer. Het is net een beetje Fred Flintstone die Wilma roept. Alleen zij roepen dan Bernadette. Dit waren de Four Tops. Straks Milko met het nieuws uit de regio. Maar eerst Miss Cara Emerald. Dit is A Night Like This.

0: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop.

0: Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Het is 11:30. Milko nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. De algemeen directeur van het Drents Museum, Robert van Lang, is op non-actief gezet. Dat heeft de Raad van Toezicht van het museum besloten. Binnen het museum is al langere tijd onrust. Ook zakelijk directeur Annelies Meuleman werd eerder geschorst, maar keerde na een rechtelijke uitspraak weer terug. Daarnaast loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de situatie binnen het museum. Dat wordt naar verwachting begin september afgerond. De politie heeft beelden vrijgegeven van een explosie bij een woning in Casinaveen. Die vond plaats in de nacht van 30 juli aan de Pastoor AC Damesstraat. Op de beelden is te zien hoe een persoon naar de woning loopt, iets aansteekt en naar het huis gooit. Kort daarna volgt een explosie en rent de verdachte weer weg. De politie die hoopt met de beelden de verdachte te kunnen achterhalen. Het gaat erg slecht met de prijs van zetmeel aardappelen. Aardappelverwerker AVB moet de broekriem aanhalen om de pijn van de boeren te verzachten. Begin juli kondigde AVB aan dat de basisprijs voor een ton aardappelen is gedaald naar €50. Ongeveer een halvering ten opzichte van een jaar geleden. Hoewel het bedrag via premies nog kan oplopen naar €65, krijgen de boeren onder de kostprijs betaald voor hun aardappelen. En FC Emmen is na twee speelronden koploper in de eerste divisie. De ploeg die won gisteravond in Amsterdam met maar liefst 6-4 van Jong Ajax. Jong Ajax die kwam al in de eerste minuut op voorsprong. FC Emmen die kwam in de tweede minuut terug met een antwoord. Voor de Dense club scoorde Jack Cooper Love 3 keer. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV die hebben na 2 wedstrijden 6 punten. FC Emmen die voert de ranglijst aan op basis van het beste doelsaldo. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
6: Ik vind dus een mooie naam, Cooper Love.
5: Ja, die
6: als je die uitspreekt.
5: Die is heerlijk, hè?
6: Toch?
5: Ja. Rolt lekker over de tong.
6: Gescoord door Cooper Love. Oh. Dankjewel, Wilco.
5: Is goed.
6: Griet en Spannenburg dan met het weer.
7: Het is vanochtend tamelijk frisjes met lange tijd 15, 16 graden. En het is daarbij bewolkt en af en toe valt er wat regen. De wind is licht vanuit het zuiden. Nou, vanmiddag draait de wind naar het westen, wordt matig en voert mildere lucht aan. Het blijft vooral bewolkt. Soms is er even een opklaring en af en toe kan er een lichte bui passeren. Ondertussen warmt het zo richting de avond nog even op naar een graadje of 20.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Hey Remo!
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
15: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: Danny Vera op Radio Drenthe en Morning Downs Again.
1: De koffie- en keuvelservice-dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is weer dinsdag, oftewel tijd voor een column van het Huis van de Taal. En die komt vandaag van Renate. En die kijkt alvast een beetje vooruit, dan komt de dundrag. Want dan is het weer een hele bijzondere dag. Luister maar eens.
3: Goedemorgen. Ik zeg dat aankomt dunderdag Wereldmuggendag is. Die dag is bedoeld... We moesten meer over na te laten denken wat de gevaren bent van ziektes die door muggen overdragen wordt. Weet niet hoe het juffer giet uit het woord mug heurt in het Nederlands, maar ik moet altijd hem schakelen. Want in het Drents noemen die mug een nevie. En om het ingewikkeld te maken noemen wij de huisvlieg in het Drents een mug. Daarom hebben we ook geen vliegenmeppers, maar muggenklappers. En daar kun je vanzelf ook wel nevie beroerd met raken, maar ze bent toch vooral bedoeld voor muggen. Wat dus eigenlijk vliegen bent. Volg je mij nog een beetje? Niet overal in de provincie zegt ze trouwens nevie. In het zuiden hebben ze het vaker over een mogge. Toch vroeg ik mij wel af hoe het kan dat een mug door ons een nevie genoemd wordt. Want die woorden liegen in de verste verte niet op elkaar. En er blijkt dus ook niet één duidelijke verklaring voor te weten. Zo zullen het van doen kunnen hebben met het hoogduitse woord neffe, dat vroeger ook gebruikt wordt voor kleine, stekende of vervelende insecten. Maar er bent ook theorieën die in verband leggen met het Franse cousin, dat vroeger ook mug kunt betekenen. Een cousin is letterlijk namelijk neef. Ja, of wordt die mug zo noemd omdat het door je bloed letterlijk te drinken je bloedverwant wordt en dus een neefje wordt. Hoe dan ook, het woord neefje, neefje of neefke voor een steekmug wordt vooral gebruikt in Noord-Nederland en dan met name in Grunnen, Friesland en Drenthe. Wat dus ook betekent dat hij richting het zuiden gaat, dat hij dan uitkijken moet met wat hij zegt. Want als je door te loops van dat je neefje doodslagen hebt, dan kunt men zo weten dat ze gelijk 112 belt en dat je oppakt wordt voor dodelijk geweld tegen een familielid. Ja, en het komt natuurlijk wel vaker voor dat een woord in de ene taal een heel andere betekenis heeft als in de andere taal. Zelf heb ik een toertje in Frankrijk woont, dus ik vind dat dit mooi om het Drents of het Nederlands naast het Frans te leggen. Zo heb ik in mijn studententijd een toertje vakantie waar ik dan op een camping met vooral heel veel Franse collega's. Die keken altijd raar op als Nederlandse gasten bij de balie. Dank u, zin. Niet raar als je realiseert dat dat in het Frans in je achterste betekent. En dan zeg ik het nog net iets. Als je als Drent een put hebt, dan heb je een zak of een zakkie. Maar als je het in Frans over een put hebt, dan giet het op een niet zo vriendelijke manier over een vrouw van lichte zeden. Toch een belangrijk verschil. En zo zie je maar weer. Eén woord kan in een andere streek of land zomaar een heel ander verhaal vertellen. Tot aan de mol. Tjeu.

0: van der Sluis hier op Radio Drenthe. En dat met beter dan goed. We kijken even met een schuinhoofd Milko naar de klok.
1: Oh ja, nee.
0: Ja.
1: Die tikt maar voort, hè?
0: Die tikt maar voort, ja. Jij gaat straks nog even door. Je blijft nog even lekker zitten.
1: Zeker.
0: Ik ga vanmiddag lekker naar huis of lekker. Ik krijg het vanmiddag voor de kiezer.
1: Wat gaat gebeuren?
0: Ik moet naar de tandarts toe.
1: Dan wens ik jou heel veel sterkte toe, Wim.
0: Oké, goed
1: zo. Rustig aan. Ontspan je dan, hè?
0: Morgen praten we weer verder.
1: Ja, nou ja, ik ga luisteren, ben benieuwd.
0: Toch wel, hè?
1: Vooral je terugkomt.
0: Mooi zo. Nog veel plezier natuurlijk met Anouk vanmiddag en met Milke erbij. En ook met René tussen 3 en 6. Morgenochtend ijzerbedieningen ben ik er weer. Tot slot Eros Ramazzotti en Tina Turner. Hoi!

0: kennis met de Amiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amiheat.nl.
1: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Zo. Ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht twee brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren, een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Hey, Remo!
13: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Radio Drenthe.
5: Anouk in de middag.

0: Country's Camp richtte in de jaren 80 deze band op. Spandau Ballet en Only When You Leave was dit.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Ah, jij gaat toch niet bij me weg, hè, Milko?
3: Nee, tuurlijk niet.
0: Nee, je blijft nog wel even.
3: Ja, zeker weten.
0: Je bent al vroeg begonnen. Zat bij Judith, zat bij Wim. Mm-hmm. En nu blijf je nog even bij mij staan. Je houdt al het nieuws uit de provincie in de gaten. Ja, jij moet me zo meteen even bijpraten hoe dat zit daar bij het Drents Museum.
3: Ja, ik heb even een half uurtje de tijd gehad om er even een beetje in te duiken. En ik ga jou straks helemaal bijpraten daarover.
0: Ja.
3: En er is echt nog wel wat aan de hand. Dus
0: algemeen directeur, hè, op non-actief gesteld. Mm-hmm. Nou ja, je leest er ook trouwens al meer over op onze site, rtvdrenthe.nl. Wat gaan we vanmiddag nog allemaal meer doen? Nou, ik ga je... Nee, dat ga ik niet zelf doen. Dat gaat Henk-Jan zelf doen. Henk-Jan wordt heel blij van het kijken naar de grond.
3: Oké. Okay. Ja. Dit roept heel veel vragen op.
0: En waarom? Nou ja, dat gaat hij dus zo meteen zelf vertellen. Tegen
3: spannend.
0: Wat zal het zijn? 2:45 ongeveer. Mm-hmm. Mensen in Grollo, die hebben het goed voor elkaar deze periode. Ja, echt heel goed voor elkaar. En wij mogen daar een klein beetje van meegenieten. Want Aaltet is op tjak en hij is onderweg naar Grollo. Wat daar gebeurt, dat hoor je zo meteen. Het zal tegen 1:15 zijn. Er komt een nieuw boek over Assen. En daar kan jij nog bij helpen. Want er zijn nog wat dingen nodig om dat nieuwe boek tot stand te brengen. We gaan weer lekker slingeren natuurlijk. En heel veel lekkere muziek draaien op Radio Drenthe. The Pretenders heb ik al klaarstaan. De Stones komen ook voorbij. We beginnen met deze van Bluff en Levenslang. Een hele goede middag en wat fijn dat je luistert.

0: Loving Spoonful met Summer in the City. Algemeen directeur Robert van Lang van het Drents Museum is op non-actief gezet. Jij hebt het ons zo pas verteld, Milko, in het nieuwsbulletin van 12:30. Wat is daar aan de hand?
1: Ja, nou ja, er is al een tijdje onrust binnen het Drents Museum. Naast dat Robert van Lang nu op non-actief is gezet, was zakelijk directeur Annelies Meuleman al geschorst. Maar die schorsing werd begin juli opgeheven na een kort geding dat zij had aangespannen. En ook is er een onafhankelijk cultuuronderzoek gaande binnen het museum.
0: Wat is dat, een onafhankelijk cultuuronderzoek?
1: Nou, dat is een onafhankelijk cultuuronderzoek die kijkt naar hoe mensen binnen een organisatie echt met elkaar samenwerken en communiceren. Een externe onderzoeker die kijkt dan naar de dagelijkse praktijk, de omgang met elkaar en de ongeschreven regels eigenlijk. Mm-hmm. En ook wordt gekeken of de gewenste cultuur overeenkomt met de werkelijkheid. En zo kan de organisatie gericht verbeteringen aanbrengen in de samenwerking en in de werksfeer.
0: Oké, dat onderzoek loopt nu, hè? Wanneer is dat afgerond? Is daar wat over bekend?
1: De verwachting is eind september.
0: Oké, dus even voor mij, het boterde al eigenlijk vanaf het begin van de komst van Van Lang niet met de zakelijk directeur, hè, wat jij net over sprak, Annelies Meuleman. Hoe lang is Van Lang eigenlijk algemeen directeur?
1: Nou, nog helemaal niet zo heel lang. Vanaf 1 november 2025, toen volgde hij Harry Tupan op. Die ging toen met pensioen natuurlijk. En daarvoor werkte hij ook al bij het Rijksmuseum als hoofd Conservation and Science.
0: En dan vrij snel dus meldde Meuleman zich ziek na conflicten met Van Lang, hè?
1: Ja, Meuleman die was zelfs geschorst. Maar die schorsing die werd begin juli opgeheven na het kort geding dat zij had aangespannen.
0: Oké, dus de zakelijk directeur is even uit de organisatie gehaald. Mm-hmm. Omdat het niet boterde tussen die twee, maar is nu weer terug. En nu is de algemeen directeur geschorst.
1: Ja, klopt. Meuleman die was destijds even geschorst om rust te creëren. Maar ja, zo rustig is ze dus blijkbaar niet binnen het museum. En nu hebben wij de directeur die aan de kant gezet is.
0: Oké, Milko. Je leest er meer over op onze site rtvdrenthe.nl.

0: Deze week bij Marktkaufmeppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra.

0: sierbestrating.
1: Het is 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Milko Scheper praat ons bij.
2: Goedemiddag, de algemeen directeur van het Drents Museum, Robert van Lang, is op non-actief gezet. Dat heeft de Raad van Toezicht van het museum besloten. Binnen het museum is al langere tijd onrust. Ook zakelijk directeur Annelies Meuleman werd eerder geschorst, maar keerde na een rechtelijke uitspraak weer terug. Daarnaast loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de situatie binnen het museum. Dat wordt naar verwachting begin september afgerond. De politie die heeft beelden vrijgegeven van een explosie bij een woning in Klazinaveen. Die vond plaats in de nacht van 30 juli aan de Pastoor AC Damesstraat. Op de beelden is te zien hoe een persoon naar de woning loopt, iets aansteekt en naar het huis gooit. Kort daarna volgt een explosie en rent de verdachte weg. De politie hoopt met de beelden de verdachte te kunnen achterhalen. En FC Emmen is na twee speelronden koploper in de eerste divisie. De ploeg die won gisteravond in Amsterdam met maar liefst 6-4 van Jong Ajax. Jong Ajax die kwam al in de eerste minuut op voorsprong. FC Emmen die kwam in de tweede minuut met het antwoord. Voor de Drentse club scoorde Jack Cooper Love 3 keer. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV hebben na twee speelronden 6 punten. FC Emmen die voert de ranglijst aan op basis van het beste doelsaldo. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
1: Dankjewel, Milko. Greta Spannenburg, onze weervrouw van vandaag. Goedemiddag, Grietje.
3: Goedemiddag. Anouk, hi.
1: Oh, hoeveel valt er?
3: Nou, nog niet zoveel. Als ik nu naar de neerslaghoeveelheden sinds afgelopen nacht kijk, dan is het ongeveer een halve tot anderhalve millimeter. Koevoorde staat op 3. Dus dit is nog allemaal een beetje minimaal. Het moet nog een beetje op gang komen, maar elke
1: drup telt.
3: Elke drup die telt, dat is wel waar.
1: Maar, ja. Maar gaat er meer komen?
3: Er gaat wel meer komen. Ja, ik heb toch het idee dat de komende dagen, ook met de buiigheid die nog aanstaande is, dat er nog wel 10 tot 20 millimeter kan vallen de komende dagen. Of nog wel wat meer.
1: Oh, dat
3: zou allemaal
1: zijn.
3: Een beetje goed
1: maar
3: vallen.
1: Dat schijnt nog niet genoeg te zijn, hè?
3: Nee, je moet heel veel hebben. En we hebben natuurlijk ook heel veel nodig in de brongebieden van de grote rivieren. Want die voeden dan weer het IJsselmeer. En ook wij in Drenthe hebben natuurlijk met het IJsselmeer te maken. Deels met IJsselmeerwater wat wordt aangevoerd. En dus er mag eigenlijk wel flink wat vallen. Het mooie van nu is wel dat soms valt er wat mieze regen. En dit is natuurlijk wel neerslag die heel makkelijk de grond incijpelt. En de grond is natuurlijk hartstikke droog. Dus het moet ook een beetje, de grond moet een beetje klaar worden gemaakt voor de buien, de stevigere buien die later in de week gaan vallen.
1: Oké. Maar even dag voor dag? Wat kan vandaag verwachten?
3: Nou, vandaag veel bewolking hoor. Ik zie een wolkenscheur ten westen van Texel. Nou, met een beetje geluk haalt hij het nog bij ons. Maar bewolking zal wel de boventoon blijven voeren. Het is ook een dik pakket, zo'n 2-3 kilometer dik. Er valt nog vanmiddag zo af en toe zo'n beetje lichte regen uit, een motregen, een bui. Het is ook lange tijd droog en de wind die draait van zuid nu geleidelijk aan naar het westen. En dan wordt er iets mildere lucht aangevoerd. We zitten inmiddels op 17 graden, we kwamen van 15, dus dat gaat heel langzaam. De 20 graden moet nog kunnen worden aangetikt vandaag. Maar dus ja, met weinig hoop op een paar scheuren, maar wie een opklaringje ziet, die heeft geluk.
1: Ja, en vanavond?
3: Vanavond en vannacht, ja, soms een beetje regen, maar vooral toch ook droog. Er is nieuwe neerslag op komst, dat ligt nog behoorlijk ver weg. Ligt het ten westen van Ierland nog, dus heeft nog een weg af te leggen. En morgenochtend ligt dat over Nederland, zuidwest, noordoost. De modellen zijn een beetje verschillend over waar precies de meeste neerslag valt. Maar veel modelberekeningen laten het ook morgenochtend voor ons. In Drenthe toch wel eventjes aardig doorregenen in de ochtend. Dan trekt dat oostwaarts weg. Is er in de middag af en toe ruimte voor de zon. Een enkele bui nog en 20 graden. En vanaf donderdag zien we dat het allemaal wat fraaier er weer uitziet. Laat ik zeggen, de zon komt er weer bij. Stapelwolken, zon. Maar wel nog een paar stevige buien met kans op onweer. En is het even kijken of de zaterdag en zondag helemaal droog verlopen. Het lijkt er wel steeds meer op dat gaat gebeuren. En dan zie je die temperatuur mogelijk een kleine opleving maken. Maar aan de andere kant is de wind uit het noordwesten in het weekend. Dus echt veel warmte kunnen we niet verwachten. Maar waarschijnlijk wel wat meer zonuren.
1: Oké. Grieta, dankjewel. Een mooie dag nog.
3: Zelfde.
1: Hoi. Doeg. Bijzondere geluiden vandaag en de komende dagen in Grollo. Hoor je zo meteen meer over.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. dan zit je echt goed. Prominent.
0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
6: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
5: Ik wel, bij NRV.
6: NRV?
5: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
6: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
1: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Hey Raymond!
8: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Hey, Raymond!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Lenny Kravitz, it ain't over till it's over.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Nou, ik zei het net al, bijzondere geluiden in Grollo vandaag. En ja, ook de komende dagen, denk ik toch, Aldert?
3: Ja. En hele muzikale klanken in Grollo. Alle jaren weer trouwens, Hanouk. Maar het is niet voor het eerst dat ik hier ben in Grollo tijdens de Grollo Flute Sessions. Jawel. En dat gebeurt niet zonder Eva Kingma hier bij mij. Eva, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Het is weer zover, hè?
4: Het is weer zover. Ja. Elfde keer.
3: Ja, wie zult zeggen op zijn trein is mooie fluitsessies. Nee, maar dat klinkt niet internationaal genoeg.
4: Nee, maar iedereen die hier is, is uit het buitenland. Dus ja. Kunnen we hier wel een Drents leuk doen, maar dat begrijp je ze niet.
3: Ja, maar Lara, daar kom ik zo op. Die studeert hier ook, die komt uit Engeland. Ja. Het is allemaal Engels wat hier is?
4: Nee. Ook Duitsland, Kroatië, Frankrijk, Amerika. Heel veel uit Engeland, Spanje. Nou, ik denk dat ik er nog een paar... Noorwegen, Denemarken.
3: En die fluitsessies die zullen hier niet west hebben, Eva... als je hier niet als fluitenbouwer hier al jarenlang bezig bent.
4: Ja, vorig jaar 50 jaar in het fluitbouwvak. En het is gewoon heerlijk om hier te werken. Maar dat idee is ontstaan samen met een paar mensen... waar ik veel mee werk en ook veel mee reis... en waar ik instrumenten voor heb ontworpen. En een van die drie coaches, Matthias Siekler uit Zwitserland... die had iets van, ja, maar dit dorp is zo fantastisch... dan moeten we gewoon veel meer doen.
3: Ja.
4: Nou ja, we hebben een beetje ons eigen monster gecreëerd... want het is nog nooit zo vol in druk geweest. We hebben een hele volle groep. Dus maar het is fantastisch.
3: De hele Europese top van fluitisten is hier gewoon in Grollo.
4: Nee, er zijn een heleboel hele goede fluitisten... maar dit is echt jong talent.
3: Ja.
4: Wat hier masterclasses krijgt, performanceclasses. Ze moeten spelen in drie concerten... Vrijdag en zaterdag om 8:00 en zondagmiddag in Rolde om 3:00. En daar laten ze al hun kunstjes zien.
3: Ja, en heurden vooral natuurlijk.
4: En vooral horen.
3: Ja. Nou was ik hier vliegen jaar ook en toen had hij toevallig zal het niet het westen hebben, maar een fluitbout. Een hele grote, die paste nauwelijks door de deur.
4: Ja.
3: Zo'n hele grote, was het een altfluit of een basfluit?
4: Dubbel contrabas.
3: De dubbel contrabas.
4: Het grootste instrument van de wereld.
3: Ja, hij intussen nog een grotere bout?
4: Nee, maar dat gaat ook niet gebeuren, want ik kan hem nauwelijks meer verrijzen naar beurzen in het buitenland. Dus dit is echt wel de limiet.
3: Ja, ja, ja.
4: Maar die wordt zondagmiddag in Rolde, kunnen mensen hem horen.
3: Oh ja, er wordt weer gedemonstreerd, ja. Hoeveel fluitisten ben je hier eigenlijk op dit moment?
4: Nu bij elkaar, denk ik, inclusief de coaches, 33.
3: Zo.
4: Ja.
3: Van heinde en verre. En een van, ik heb al gezegd, is Lara. Ik kom in bij Lara staan. Lara, you're from the UK?
5: I am, yes. Yeah.
3: When did you arrive here in Grollo?
5: I arrived yesterday morning.
3: Yes. And to stay the next week here?
5: Yes. I've been really looking forward to it. I came last year as well.
3: Yeah. What makes you come to Grollo every year? Why?
5: I think this one-of-a-kind feeling of this community... energy between everyone. The village is so welcoming. Everyone's hosting us, flute players, and we're all so grateful about the hospitality and just the warm welcome. And it's really just about connection with the people here, the coaches, the whole village. And it just makes me remember really what music is about.
3: Het komt er eigenlijk op neer dat Lara zegt van, nou, ik ben geen woorden voor, want Grollo is the place to be wat fluitisten betreft. Do you play alone normally?
5: I play a lot of solo. I like playing with piano, which is what we do here as well. But I play with some groups as well. Okay. Yes.
3: Can you let us hear? You have a flute in your hands. Can
5: play
3: you
5: some
3: let
5: flute
3: play, for play, play a few seconds?
5: Yes, sure.
3: So let me show you your skills. Let him up.

0: sliep met er een jaar met op.
1: Ja, dat is toch fantastisch.
0: Kun je dat zelf ook zo?
1: Nee, joh. Nee. Ik ben aan het bouwen en ik speel voldoende om te weten wat ik doe. Maar ik heb geen enkele ambitie om het podium op te gaan. Ik laat mij maar lekker in mijn eentje op de achtergrond zitten. Ja. En werk in mijn werkplaats. En dan ben ik het meest gelukkig.
0: Ja.
1: Maar om te zien wat hier gebeurt en allemaal met elkaar en de chemie is gewoon fantastisch.
0: Ja, ja.
1: En ik moet ook zeggen, er is ontzettend hard gewerkt om het Markthuis zo ver te krijgen dat we dit hier nu kunnen doen. Want 3 dagen geleden was het nog chaos. Dus er is heel hard tegen aangewerkt. Onder andere door Bertus en zijn broer, maar de Roelof Dilling en Margriet en van alles. Dus ook dat hoort bij de chemie in het dorp als Grollo.
0: Lara, can you learn something here? Because you're at the top. In my belief.
2: There's always something to learn.
0: Yeah.
2: Yeah. And for me, what's special also about this course is that even though we learn the technical things and we discuss very detailed things, so much of it is very holistic and talking about the energy of the music and the feeling. And I think that really makes it not have too much pressure really in how we play. It's more about how we feel and how that comes across to other people. Yeah. That's what's really important.
0: Music is a feeling.
2: Exactly.
0: Ja, muziek speel ik natuurlijk vals voor gevoel. En er is altijd wat te leren, want je bent nooit uitleerd, ook op het gebied van muziek niet. Ik hoorde je zeggen trouwens, Eva, er bent concerten hier weer in het kleine kerkje volgens mij in Grollo. Maar ook in Rolde, dat is toch?
1: Dat is nieuw en dat speelde al een tijdje door mijn hoofd. Maar ja, dat moet ook de bereidheid betekenen van de mensen in van de stichting Rolde Concerten. Want die organiseren fantastische concerten iedere maand, al jaren.
0: Ja.
1: En ik had iets van, we hebben dezelfde belangstelling. We zitten 5 kilometer bij elkaar vandaan. Laten we kijken of er vanuit hier ook één keer één van de concerten mogelijk is bij hun. En daar hebben ze alle medewerking voor gegeven. Ja. Dus dat is fantastisch.
0: Ja, maar met alle respect voor Grollo, maar de akoestiek in Rolde is natuurlijk onverbeterlijk.
1: Het is ook goed om even een stapje verder te gaan.
0: Is er een website waar we kunnen zien van wanneer, hoe laat, et cetera?
1: Ja, grollovloed.com.
0: Oh, hoe makkelijk wordt het. Grollovloed.com, kijk erop. En begeef je om met de meest mogelijke gezwendheid naar Grollo. Want hier gebeurt het vooral muzikaal de komende dagen.
3: Ja, mooi. You did very well, my dear.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een Holland America Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag met

0: Christy en Yellow River op Radio Drenthe.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Aan de telefoon schrijven Martin Hiemink uit Assen. Martin, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
0: Ik mocht tutoyeren, hebben we net afgesproken, hè?
3: Ja.
0: Je bent bezig met een mooi project. En dat heeft, ja, ik zou eigenlijk gewoon bijna zeggen, uiteraard met de historie van Assen te maken. Want daar ligt jouw hart, hè? De geschiedenis van Assen levend houden. Waar ben je mee bezig?
3: Hoe lang?
0: Waar ben je mee bezig momenteel?
3: Waarmee? Nou ja, er is een kleindochter van een Conrad Sieraad. En dat is een familie die hier in Assen heeft gewoond. De familie Sieraad met C-I-E-R-A-A-D. En haar opa die heeft zich altijd bezighouden met het bedrijf wat ze hadden. Maar daarnaast heeft hij ook heel veel stads- en straatgezichten van Assen vastgelegd. En interieurs, want die zijn er ook nog. En nou, van dat geheel wil die kleindochter in Amsterdam, Irene, die wil graag een boek samenstellen waar dat allemaal eens even aan ons voorbij komt.
0: Maar Conrad Sieraad heeft in welke periode Assen dan opgetekend?
3: Nou, hij heeft het gedaan vanaf begin jaren 50 tot hij zijn overlijden in 1964 in avondrust aan de Rolderstraat. Ik zeg maar even een oude mannen- en vrouwenhuis. Tegenwoordig zouden we zeggen een seniorenonderkomen, een zorgcentrum.
0: Ja.
3: Maar daar heeft hij heel veel dingen gemaakt. Hij maakte altijd eerst van tevoren schetsen in potlood, heel nauwkeurig. En daarna zette hij heel veel daarvan om in een aquarel, heel kleurig.
0: Ja.
3: En zo is hij de hele stad een beetje, in de binnenstad van Assen toen, een beetje doorheen langs gegaan. En heel veel dingen mooi vastgelegd. En nou komen wij erachter. Want die spullen die zijn destijds na zijn overlijden zijn die verdeeld door de familie. Een deel ging naar het Drents Museum. Dat waren de interieurontwerpen. En de straatgezichten die gingen naar het gemeentearchief. En dat is tegenwoordig ondergebracht bij het Drents Archief.
0: Ja.
3: Nou ja, we hebben alles laten scannen alvast. En hartstikke mooi. Maar dan komen we erachter dat er van sommigen eigenlijk toch een aquarel ontbreekt die er eigenlijk zou moeten zijn. En nou ja, vandaar dat we een oproep hebben gedaan laatst.
0: Maar hoe weet je dan dat hij er is? Of moet zijn?
3: Nou ja, zo'n leuk verhaal is dat er... ken je die boekjes van Rolde in oude aanzichten, Grollo in oude aanzichten, Meppel in oude aanzichten, allemaal van die langwerpige oplongboekjes. En zo is ook verschenen Assen in oude aanzichten. Die werden destijds uitgegeven door de Europese Bibliotheek. En op een van die bladzijden, bladzijde 62 van die van Assen uit 1971, daar staat een foto in zwart-wit. En dat lijkt dan een pentekening of een potloodtekening, maar dat is overduidelijk een aquarel. En die zit niet tussen de spullen die wij hebben.
0: Ah.
3: En die is door de gemeente destijds gefotografeerd. Dus die is ook bij de gemeente geweest. Maar het kan natuurlijk best zijn dat die of is zoek geraakt, of per ongeluk als cadeautje aan een hele trouwe en een belangrijke ambtenaar is meegegeven.
0: Oh.
3: Of dat hij gewoon nog ergens bij een ambtenaar nu op de kamer hangt omdat hij hem zo mooi vindt.
0: Ja, oké.
3: Okay.
0: Ja, och, wat een bijna speld in een hooiberg,
3: ja,
0: toch?
3: Dit is een van de, nou, er zijn er gelukkig niet zoveel, maar er zijn toch, voor gaandeweg komen er toch achter. Ik vond laatst nog één terug in een gebroken lijst bij de Assen Historische Vereniging. Nou, gelukkig maar weer, daar moet ik nog even achteraan. Maar er zijn een stuk of 5, 6 waar we nou naar op zoek zijn om het allemaal een beetje compleet te krijgen.
0: Ja, dus iedereen moet even kijken of ze een Conrad Sieraad hebben in huis.
3: Ja, en die man, dat zijn kleurige aquarellen. Er komen ook heel vaak echt groene bomen in blad voor. En op voor. En je moet er een beetje van houden natuurlijk als je het aan de muur wil hebben. Maar iedereen op een gegeven moment ook. Iedereen heeft geen Rembrandt aan de muur, dus een Conrad Sieraad kan nog.
0: Maar tekende hij dat ook af? CC in de hoek of zo?
3: Ja, nee, C. Sieraad. Dus eigenlijk dubbel C, hè? Conrad op C. En dan het jaartal. En nou ja, hij ging terug in zijn herinnering naar zijn jeugd, want hij is zelf van 1877. En hij gaat terug naar ongeveer 1885, 1890. En dat deed hij dan dus uit zijn hoofd. En die man moet een bijna fotografisch geheugen hebben gehad, want heel veel van de dingen die hij heeft vastgelegd, die kloppen gewoon.
0: Ach ja.
3: Maar je ziet ook hele mooie historische dingen die eigenlijk al helemaal uit het straatbeeld verdwenen zijn.
0: Ach, wat mooi. En wat mooi ook dat die kleindochter dan dit nog oppakt om dit...
3: Ja, goed, die denkt op een gegeven moment moet er maar eens van komen, want anders dan vergeten ze mijn opa.
0: Ja, nee, dat is mooi. En daar help jij dus bij. Dat boek, hoe ver is dat dan?
3: Nou ja, daar zijn we nu mee bezig. Maar doordat we af en toe de verdieping in gaan, loopt het ook af en toe wel vertraging op. Maar er staat gelukkig niks onder druk. We zijn er lekker mee bezig. En ja, het streven is... misschien dat we eind dit jaar wel behoorlijk op streek zijn dat iets weer kan gebeuren. Maar het kan maar zo zijn dat het door de ontwikkelingen dat we nog verder moeten schrijven. En omdat we meer dingen ontdekken, dat het toch nog volgend jaar wordt. Maar dat
0: ja, dat is later. Ja, ja, ja. En dan gaat het puur om dat jullie willen weten waar nog schilderijen zijn. Om daar foto's van te maken, niet om over te nemen of zo, hè?
3: Nee, zeker niet. Gewoon mensen mogen het allemaal houden. En het zou mooi zijn dat we daar een goede foto van kunnen maken. Of dat ze dat zelf doen, mm-hmm, in overleg. En we kunnen ook nog beter zijn om hem te scannen. Maar ja, dan moet hij vaak uit de lijst als hij ingelijst hangt. En dat vinden mensen ook wel eens lastig. Dus, ja. Maar goed, je weet maar nooit wat ze allemaal nog hebben. Nee. En ik denk dat sommige mensen de familie nog wel gekend hebben. Dus,
0: dat is heel goed. Heel Drenthe die weet het nu. Op zoek dus naar die Conrad Sieraad schilderijen. Hoe gaan we dat doen? Hoe kunnen mensen jou benaderen?
3: Nou ja, ze mogen mij bellen. 0592-300-521. Mm-hmm. Martin Hiemink, ik zal nog een keer herhalen. 0592-300-521. Niet midden in de nacht, maar overdag kan altijd. En ze mogen ook mailen. Martin Hiemink, kleine letters allemaal aan elkaar, @gmail.com.
0: Ja, ik heb jouw gegevens ook hier. Dus even contact opnemen met RTV Drenthe en dan spelen we het allemaal wel door. Ik ben heel benieuwd of er nieuwe oude werken opduiken. En of je alles compleet krijgt.
3: Ja, hopen wij wel.
0: Ja, mocht je wat weten, laat je het mij even weten.
3: Ja,
0: oké.
3: Okay.
0: Dan spreken wij elkaar. Succes ermee. Doei.

0: Regel mij, daar maak ik heel blij mee. Joe Cocker en Unchain My Heart.
1: De slingerplaat.
0: Milko, ben je er klaar voor?
2: Nou ja, kun je hier klaar voor zijn? Dat is eigenlijk de vraag die je moet stellen.
0: Ah, tuurlijk wel.
2: Ja? Nou, daar ben ik er klaar voor.
0: Op zoek naar muziek. En Aaldert heeft, ja, ik denk toch wel onbewust, voor het onderwerp van de slingerplaat gezorgd, hè?
2: Ja, hij weet het zelf helemaal niet, hè, inderdaad. Nee, want we hoorden hem net natuurlijk. Hij was in Grollo voor die grote fluitbijeenkomst, noem ik het dan maar even. En wij kennen Aaldert natuurlijk als een man die eigenlijk tweetalig is. In de zin van, ja, Drents mag je geen taal noemen, dialect, hè? Drents, hè? En hij kan ook, dat kan ik uit betrouwbare bron vertellen, hij kan ook gewoon keurig ABN praten, onze Aaldert. Maar we kwamen toch wel tot een schokkende ontdekking net, hè?
0: Nou, de wereldtop op fluitgebied was daarbij elkaar in Grollo. En dus moest Aaldert ook over de gruppen praten. En daar kon hij, luister maar.
3: You have a flute in your hands.
4: Can you play
3: a few seconds?
4: Yes, sure.
3: So let me show you your skills.
0: Ja, daar ging hij heen. Let me show you your skills.
2: Oh, nou, dat doen wij hem niet na. Nee, ook wel.
0: Ik vond het fantastisch. En meteen was er een thema voor de slingerplaat geboren.
2: Ja, de slingerplaat.
0: Ja, de slingerplaat. Yes. Where are we looking for?
2: Ja, we zijn op zoek naar Nederlandse artiesten die in het Engels zingen.
0: Juist. Ja, ja. En dat zijn er nogal wat.
2: Heel veel. Dus de keuze is reuze vandaag.
0: Ja.
2: The choice is big.
0: Oh, ga je nou helemaal op die toe, hoor. Very nice. Oké. Nee, we zoeken dus Nederlandse artiesten die in het Engels zingen. 0592 33 11 88. Dat is ons telefoonnummer. Je kan appen, je kan bellen. Maakt allemaal niet uit. We hebben in ieder geval 26 verschillende liedjes nodig. Om daar een letter van het alfabet aan te koppelen. En dan ga jij even voor tweeën bellen. Afbellen. Ja.

0: van QB. Uiteraard ook weer QB. Dat vind ik lekker. Hey, je belt als allereerste, dus jij mag een letter kiezen. Welke wil je op trad hebben?
1: De C.
0: De C van QB.
1: Daarom.
0: Noteer ik. Dankjewel.
1: Doei.
0: Nou, de eerste letter is
2: vergeven.
0: Ja, 0592-3311-88. App of bel maar door. Where are we looking for?
2: Sowieso, dat doe je goed.
0: Nederlandse artiesten die in het Engels zingen. Kom maar door.

0: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
4: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra.

0: terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
1: Het is 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
2: Goedemiddag. De algemeen directeur van het Drents Museum, Robert van Lang, is op non-actief gezet. Dat heeft de Raad van Toezicht van het museum besloten. Binnen het museum is al langere tijd onrust. Ook zakelijk directeur Annelies Meuleman werd eerder geschorst, maar keerde na een rechterlijke uitspraak weer terug. Daarnaast loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de situatie binnen het museum. Dat wordt naar verwachting begin september afgerond. De politie die heeft beelden vrijgegeven van een explosie bij een woning in Klasinaveen. Die vond plaats in de nacht van 30 juli aan de Pastoor AC Damesstraat. Op de beelden is te zien hoe een persoon naar de woning loopt, iets aansteekt en naar het huis gooit. Kort daarna volgt een explosie en rent de verdachte weg. De politie hoopt met de beelden de verdachte te kunnen achterhalen. En FC Emmen is na 2 speelronden koploper van de eerste divisie. De ploeg die won gisteravond in Amsterdam met maar liefst 6-4 van Jong Ajax. Jong Ajax die kwam al in de eerste minuut op voorsprong. FC Emmen kwam in de tweede minuut met een antwoord. En voor de Drentse club scoorde Jack Cooper Love 3 keer. FC Emmen, Heracles Almelo en MVV hebben na 2 wedstrijden 6 punten verzameld. FC Emmen die voert de ranglijst aan op basis van het beste doelsaldo. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
1: Dankjewel, Milko. Het weer nog, Rita Spannenburg.
3: Het blijft vanmiddag zo goed als bewolkt, met af en toe een lichte bui of enige motregen. De wind gaat vanuit het westen waaien, is veelal matig van kracht. En de temperatuur die kan nog net de 20 graden aantikken. Vanavond en vannacht koelt het weinig af en nog steeds valt er soms wat neerslag.
1: Wij zijn vandaag op zoek naar Nederlandse artiesten die in het Engels zingen. Als jij een mooi liedje weet, geef hem door. 0592 33 11 88.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
10: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
15: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Fairbanks.
1: And how's that? Wat komt er allemaal binnen? Wij zijn op zoek vandaag naar de Nederlandse artiesten die in het Engels zingen. En dat heeft te maken met onze eigen aal. Ja, hoe dat dan zit, dat vertel ik zo meteen wel. Maar zo meteen

0: De drie J's en je zit in mijn hoofd.
1: De slingerplaat.
0: Wij zijn op zoek naar Nederlandstalige artiesten die in het Engels zingen. En dat heeft met onze Aldert te maken. Misschien heb je het gehoord. Aldert gaat de hele dag op tjak en die komt overal. En hij was zo pas in Grollo. Want daar is momenteel echt de wereldtop aan fluitisten. En die geven allemaal concerten en zo. En hij was erover aan het vertellen met de organisatie. En links van hem stond ook een van de fluitisten die daar gaat optreden. En toen moest hij even schakelen van het Drents naar het Nederlands. Maar zo vloeiend ging hij over in het Engels.
2: You have a flute in your hands. Can you place a few seconds?
3: Yeah, sure.
2: So let me show you your skills.
0: En dus dachten wij, daar zit muziek in. En Aldert die wipte hier net aan. En hij had ook nog een suggestie. En daarover praat ik je na twee een bij. Maar dat was wel een goeie van Aldert. Maar nu zijn we dus op zoek naar Nederlandstalige artiesten die in het Engels zingen. Nou, Bert belde als eerste. En hij kwam met een nummer van QB. Onze eigen QB natuurlijk. Mm-hmm. First Day Night. En hij heeft de letter C gekozen voor op het alfabet. Voor het rad. Want wij willen graag achter elke letter een liedje zetten. Dus de C is al vergeven, want hij was de eerste. Maar er kwamen nog meer suggesties vanuit Drenthe binnen. Hanna May bijvoorbeeld werd doorgegeven.
4: But I know in my heart that I will find my way back to you.
0: En Hanny en Alina die kwamen met deze.
5: Hot sexy mama, give me all your love.
0: Onze eigen Bouke, die trouwens gigantisch goed gaat, hè? Las ik daar nou dat hij een tweede concert in Vegas uitverkocht heeft?
6: Nee, hij heeft eentje uitverkocht en er wordt een tweede aan toegevoegd. Dus mocht je nou nog op de bucketlist hebben staan om Bouke op die magische grond waar Elvis zelf ooit heeft opgetreden live aan het werk te zien, heb je weer de kans om heen te gaan.
0: Hoe
6: er komt gewoon een extra show. In Las Vegas, onze Bouke, hè? Bouke Goes International.
0: Trots, hè?
6: Oh, absoluut.
0: Ja, mooi
6: man. Absoluut.
0: Ja, dus Bouke komt ook sowieso op het rad. De volgende kwam echt gigantisch vaak binnen.
6: Ja, die kwam echt te veel namen. Onder andere Geke en Geke, dus zit ook een beetje in de naam. Die hebben er beide aangevraagd. Maar ook Bertha, zij kwamen allemaal met Danny Vera, met het geweldige rollercoaster.

0: Ja,
1: Henk
0: mooi.
1: Jan wilde graag deze op het rad. En heer al deze. On.
0: In Volendam, daar kunnen ze ook Engels zingen. Dat blijkt maar eens, want BZN die doet het.
1: Klaas die gaf hem door en wilde hem graag op het rad hebben. Komt ie hoor. Douwe Bob, meerdere nummers van Douwe Bob kwamen ook binnen. Dus we moeten even stoeien welke we erop gaan zetten. Ellie gaat in ieder geval voor deze. Maar ik zag nog meer, dus dat moeten we even overleggen. Maar Douwe Bob komt er wel op.
0: Ja, dat 100%, zeker weten. En wie er ook op komt, dat is Ede Staal. Want elke die gaf door, nou, Life is More Than a Song, die mag wel op het radje. They are all on the way to a paradise where the devil and the angels compromise.
1: But life is more than a song. Oh yeah, life is more. Ik vind dat mooi.
0: Ja?
1: Die noordelijke tong valt erin. Ja, dat vind ik hartstikke mooi.
0: Het zou wel zijn als wij dat niet mooi zouden vinden als noordelingen.
1: Ja, precies.
0: Ja, dan hadden we een probleem.
1: Rolinda gaf meerdere nummers door. Rolinda, ik laat deze even horen hoor. Die uithaal.
0: Ja, dat doen wij hem niet na natuurlijk. Hey. Toch, of in de poging wagen hier?
2: Nee.
0: Nee, toch niet? Nee, dan gaan we snel door, Anouk. Pakken we er nog eentje erbij. Pak die van Jenny er maar bij, hoor. Want die kwam met onze eigen songfestivalwinnaar. Duncan Normans met Arcade.
1: Oh ja.

0: kunnen nog wel even doorgaan, maar we moeten de lijnen sluiten. Ik zie dat ik nog telefoon heb. Dus diegene noteren we nog even als allerlaatste nummer. Hoi, met Anouk.
1: Kees Wendtrust, goeiedag.
0: Kees, je bent de laatste. Hallo. Zeg het eens.
1: Earth and Fire met Storm and Thunder.
0: Nou, hoe krijg je het voor elkaar? Want die hadden we nog niet.
1: Hey.
0: Goed gedaan, Kees. Dankjewel.
1: Prima, dankjewel.
0: Doei, doei. Doeg. We hebben nu meer dan genoeg.
2: Heel veel. Oh. Ik ga snel ratten snel bijpakken.
0: Ja, dan maken we dat van. Een lijstje maken, inderdaad. Super bedankt alvast voor alle suggesties. En dan gaan we zo meteen best de slinger aan het rad geven. For me.

0: Luke Robin en The Promise You Made.
1: De Slingerplaat.
0: 26 liedjes hebben we uitgekozen van Nederlandse artiesten die het Engels zingen. Jij hebt het rad inmiddels bij je staan. Ja, slinger maar raak.
2: Nou, daar gaan we dan. Ja, ja. Dat wordt geslingerd inderdaad. En wat, waar gaan we ermee uit, dit tweede uur van Anouk in de middag? Dat is de grote vraag. Ik ben benieuwd, Anouk. Heb jij een voorkeur toevallig?
0: Nee, ik vind alles leuk.
2: Je vindt alles goed?
0: Ja.
2: Oh, nou, die steen die zit eraan te komen. Ik dacht van, nou, dan gaan we QB luisteren. Maar dat is hij net niet gekomen. Oh. Sorry daarvoor, Bert. Het is de X geworden.
0: De X.
2: Dus begin maar met scrollen. Dat is onderaan.
0: Ja, maar ik zie het dat het een suggestie is van Margje. Margje heeft een nummer doorgegeven van mijn naamgenootje.
1: De Slingerplaat.
0: Het is Anouk geworden met Nobody's Wife. Komt-ie aan.

0: BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Altijd, maar dan andersom. Hoor je zo.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
11: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: Oh jongen, come back and stay. Ja, eigenlijk borduren we nog even voort op waar we net mee bezig waren. Met die slingerplaat. Want Aldert die kwam net zelf binnenlopen. En die had zichzelf natuurlijk gehoord op de radio. Dat wij hem eigenlijk als aanleiding voor de slingerplaat hadden gebruikt. Mm-hmm. Dat hij in het Engels, of eigenlijk moeiteloos overschakelde van het Drents naar het Nederlands naar het Engels.
1: Maar we deden het niet als grap of zo.
0: Nee, joh.
1: We vonden het echt
0: diep respect.
1: Knap.
0: Ja.
1: Hallo, je staat daar, spot on.
0: Ja, precies. En toen waren we op zoek naar Nederlandstalige artiesten die in het Engels zongen. Maar altijd die zei, joh, het was misschien ook wel leuk geweest als je het andersom had gedaan. Als je buitenlandse artiesten in het Nederlands had laten zingen. Als je dat oproepje had gedaan. Toen dacht ik, oh ja, dat was ook heel leuk geweest. Want die plaatjes zijn ook altijd grappig dan. Ja.
1: Maar zijn er een beetje plaatjes in gemaakt?
0: Ja.
1: Dat vraag ik mij dan weer
0: jawel.
1: Af.
0: Jawel. Ja. Dus, maar weet je, ik leg hem gewoon hier neer.
1: Ja.
0: Weet jij eentje? Geef het ons door. 0592-33-1188. Gewoon buitenlandse artiesten die dan in het Nederlands zingen.
1: Mm-hmm.
0: En dan maken we dan gewoon een mini-slingerplaat van. Zullen we dat doen?
1: Ja, lijkt me wel leuk inderdaad.
0: Oké,
1: ja.
0: Nou, we laten ons graag verrassen. 0592-33-1188. We draaien de boel gewoon om. Buitenlandse artiesten die in het Nederlandse plaatje hebben uitgebracht.

0: hier zit wel tempo in, hoor. Gibson Brothers en Non-Stop Dance. We hebben de boel omgedraaid. We hadden net een slingerplaat waarbij wij Nederlandse artiesten zochten die in het buitenland zingen. Ja. En toen wipte Aal het even aan en zei, het is ook leuk als je het even omdraait. Als je gewoon buitenlandse artiesten Nederlands laat zingen. En toen begon hij meteen uit volle borst, ik zou je het liefste in een doosje willen doen en bewaren. Ja. Ja. Heel goed bewaren.
1: Ja, nee, dat klopt helemaal, inderdaad. Ik ben een beetje flabbergasted. Want hoeveel er nog weer binnenkomt dan?
0: Oh, echt? Dat is inderdaad. Want wij waren even aan het nadenken en toen stagneerde het toch wel. Barry Hughes hadden we ook nog wel, hè? Ja. Met de kamerbreedte pijt, of wat had hij op zijn hoofd?
1: Ja, zeker, absoluut.
0: Ja, maar er komen toch heel veel suggesties binnen. Ik leg net nog neer met Henk. Henk kwam met Nicole, Ambition Vrede. Ja, heeft hem ook in het Nederlands gezongen nog, hè? Een beetje vrede. Vind ik hartstikke leuk. Via de app zag ik deze nog binnenkomen.
2: Zo met broertjes door de zomerzon bijeen.
0: Rocco Granata uit Italië natuurlijk.
1: En dat vind ik knap, hoor. Hoe Citroën dan toch dit, hè, met deze tongval kan zingen.
0: Echt wel.
1: Heeft hij goed gedaan. En er kwam ook Jenny en Dennis. Zij kwamen beide met Dua Lipa. Hè. Die is natuurlijk nu helemaal hot en trending. En die was tijdens haar tour vorig jaar hier in Nederland. Wat zij doet, ik zal even een stukje uitleg geven, is bij elk concert dat ze geeft in een land, zingt zij een lied uit dat land. En in Nederland zong zij Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes. En dat was niet verkeerd.
0: Echt?
1: Ja.

0: fantastisch. Weet goed, je dat ik een kippenvel van krijg?
1: Is het echt zo?
0: Ja.
1: Ja, wat het jammer is...
0: Ga er maar aanstaan.
1: Want je hoort het ook aan de kwaliteit natuurlijk. Het is nooit uitgebracht. Nee. Het is alleen maar met telefoontjes gefilmd dit.
0: Ja.
1: En eigenlijk, misschien een idee voor Dua Lipa...
0: Ja.
1: Al die nummers verzamelen... En daar op een album zetten.
0: Ja, ja,
1: dat zou toch geweldig zijn?
0: Nou, een diep respect inderdaad. Deze komt trouwens heel vaak binnen, Danny Christian.
2: Wij zijn twee vrienden, jij en ik. Twee dikke vrienden.
0: Maar verreweg meest kwam er een artiest binnen uit het buitenland die in het Nederlands zingt. En ook verschillende nummers. Maar als ik dit instart, dan weet je het al wel... Reinhard Maaij kwam heel vaak binnen. Als de dag van toen.
3: Als de dag van toen. Hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen waarop ze zei. Jij bent mijn leven, staan mijn zaal. En wat er ook gebeuren. Ik hou nog meer van jou als toen die dag. Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheim was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstrekken. Allang niet meer. Op de vingers van een hand. Maar ook de tijd kan niets meer van je beeld verblekken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Après tant de temps, je t'aime aujourd'hui. À la fois lucide et tout ébloui. Et un jour sans toi reste un jour perdu. Comme un jour où je n'aurais pas vécu.

0: als voor je Montag.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
4: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
5: Het is 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko.
6: Goedemiddag. De algemeen directeur van het Drents Museum, Robert van Lang, is op non-actief gezet. Dat heeft de Raad van Toezicht van het museum besloten. Binnen het museum is al langere tijd onrust. Hoofdzakelijk directeur Annelies Meuleman werd eerder geschorst, maar keerde na een recente rechtelijke uitspraak weer terug. Daarnaast loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de situatie binnen het museum. Dat wordt naar verwachting begin september afgerond. De politie heeft beelden vrijgegeven van een explosie bij een woning in Klazinaveen. Die vond plaats in de nacht van 30 juli aan de Pastoor AC Damesstraat. Op de beelden is te zien hoe een persoon naar de woning toe loopt, iets aansteekt en naar het huis toe gooit. Kort daarna volgt een explosie en rent de verdachte weg. De politie hoopt met de beelden de verdachte te kunnen achterhalen. En FC Emmen is na twee speelronden koploper in de eerste divisie. De ploeg die won gisteravond in Amsterdam met maar liefst 6-4 van Jong Ajax. Jong Ajax die kwam al in de eerste minuut op voorsprong. FC Emmen die kwam in de tweede minuut gelijk weer terug voor de Drentse

0: club scoorde Jack Cooper Love 3 keer. FCM, Heracles Almelo en MVV hebben na de 2 wedstrijden in de keukenkampioendivisie 6 punten. FCM die voert de ranglijst aan op basis van het beste doelsaldo. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
1: Milko, dankjewel. Rita Spannenburg nog met het weer.
2: Het blijft vanmiddag zo goed als bewolkt, met af en toe een lichte bui of enige motregen. De wind gaat vanuit het westen waaien, is veelal matig van kracht, en de temperatuur die kan nog net de 20 graden aantikken. Vanavond en vannacht koelt het weinig af en nog steeds valt er soms wat neerslag.
1: Waarom je goed naar beneden moet kijken en waarom je dan blij kan worden, hoor je zo meteen van Henk-Jan.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.

0: 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

Rod Stewart en Maggie May op Radio Drenthe. En dit is Kik. Het giet zoals het giet. Oh, giet? Daar giet het zo meteen ook over. Maar dan anders.

0: Het giet zoals het giet, maar dan net even niet.
1: Roeg.
0: Nou, of het giet te weinig misschien wel. We gaan het hebben over de natuur. Dat doen we iedere dinsdagmiddag rond dit tijdstip. Ik heb Henk-Jan van der Veen aan de telefoon van Landschapsbeheer Drenthe. Goedemiddag, Henk-Jan.
2: Ja, goedemiddag.
0: Jij bent een positieve noot in deze tijden.
2: Dat meen je niet.
0: Jawel, want ik hoor iedereen om me heen. Oh, het is te droog, oh, mijn tuin en alles gaat stuk en het vergeelt. En ellende gewoon. En jij zegt, je moet gewoon beter kijken.
2: Oh, nou ja, weet je, het is een kwestie van ook vooral hoe je kijkt. Want die mensen die zeggen het is hartstikke droog, nou, die hebben natuurlijk helemaal gelijk. Dat is ook in mijn tuin zo. En dat is ook als ik, nou, zoals vanmiddag door het landschap vanuit Assen richting zei, ja, dan zie ik ook allemaal dingen waarvan ik denk van, nou, ik hoop dat het allemaal een beetje goed gaat. Maar goed, het is een kwestie van kijken. Tussen de wolk schijnt de zon, zullen we maar zeggen.
0: Ja, en als ik goed kijk, wat zie ik dan?
2: Nou, wat je opvalt, hè, dan begin ik toch maar even bij de droogte. Hè, dan zie je als je door het landschap rijdt, zie je sommige eiken er slecht bij staan. Beuken staan al best wel geel in het blad. Ik heb de eerste berken nog gezien die behoorlijk geel staan. Maar tegelijkertijd, als ik over de grasvelden kijk in de bermen, dan zie je tussen het gele gras ook best wel weer de eerste rosetten van bijvoorbeeld duizendblad. Die zien er fris groen uit. Ik zie hier bijvoorbeeld margriet. Ik zag afgelopen weekend rolklaver volledig in bloei. Daar midden tussen het vergeelde gras. En dan denk ik van onze inheemse planten zijn dus blijkbaar wel wat gewend. En ja, die slaan zich er ook wel aardig doorheen.
0: Ja, had je dat verwacht? Toch wel?
2: Nou, die rolklaver die zo uitbundig stond te boeien, daar stond ik zelf ook wel even aan te kijken. Want het is, als je op de zandgronden kijkt, hè, sommige delen van Drenthe, met name de droge zandkoppen, die zijn echt droog. Ik kom op locaties waar soms nog amper blad aan de bomen zit. Dus als je dan zo'n bloeiende rolklaver tegenkomt, dan denk ik van blijkbaar heeft hij toch de energie om en het blad groen te houden en daar ook nog eens een keer bloemen uit te produceren. Dus dat is wel verrassend.
0: Ja, inderdaad. We hebben een hele slechte lijn, Henk-Jan. Waar ben je momenteel?
2: Nou, ik zit momenteel in Frederiksoord. En daar ben ik even gestopt om even buiten te kijken. Dus ik zit wel midden in de praktijk, maar de lijn is dus slecht.
0: Ja, maar als je dan toch zo dichtbij bent, vraag ik je nu even door de knieën te gaan. En ja. Beschrijf ons, neem eens mee. Wat zie je dan nu?
2: Nou, ik zie. Ik loop hier door een berm en dan zie ik heel erg vergeeld gras. En tussen dat gele gras zie ik bijvoorbeeld, wat ik net al zei, ik zie margriet staan, ik zie duizendblad staan. Ik zie een witte en een rode klaver staan. Dus die beginnen nu een heel klein beetje weer met dat wat regenachtige weer van gisteren. Die beginnen zich weer een beetje op te richten.
0: Ja.
2: En dus ondanks dat je heel veel geel ziet, begint het eerste groen van de natuur begint er eigenlijk ook alweer doorheen te komen. Dat schept toch wel weer een beetje hoop, om maar even positief iets te zeggen.
0: Ja, want maak jij je zorgen of heb jij je zorgen gemaakt, denk je al?
2: Nou, ik vond wel, dat is half juni al, toen begon de zomer echt flink door te breken. En het is wel heel lang droog geweest en ook vooral heel erg warm. En die combinatie maakt dat het enorm verdampt, zowel vanaf de bodem met grasgroei, maar ook vanaf het open water. Dan zie je echt de tuin in een aantal dagen en ook de grasvelden en de bermen zie je in een aantal weken zie je gewoon ook uitdrogen en geel worden. Dus toen dacht ik wel even van, hoe zou het gaan met die blauwe knoop? Hoe zou het gaan met die struikheide? Hoe gaat het met dat grasklokje wat in de berm staat? Dus voor mij was het wel een punt van zorg.
0: Ja, is dat nu weggenomen?
2: Nou, weet je, we zitten best wel laat in het zomerseizoen, eind augustus. Dus de nachten worden weer langer. Er is weer regen voorspeld de komende dagen. Dus ik denk dat we, als ik het plus en min, dat we nog net aan de goede kant zitten van het seizoen. Want als het nu nog een maand droog zou blijven, of het zou volgende week weer 35 graden worden zoals vorige week, dan zie je een enorme sterke zonkracht en verdamping. En dan had het nog wel best wel heel penibel geweest. Maar nu krijg je regen. Niet heel veel, maar wel de eerste nood is dan geledigd. Mm-hmm. Plus dat je weer richting herfst gaat. En dat vind ik wel een goede ontwikkeling. Want dan kan er natuurlijk weer een beetje adem halen.
0: Ja, wij gaan extra naar beneden kijken. En ons richten op dat groen. En dat ontluikende groen ook.
2: Ja, doe dat vooral. Want het ziet er heel mooi uit hier op het moment. Als je tussen het geel het groen weer ziet.
0: Geniet ervan. Henk-Jan, dankjewel.

0: Vaya con Dios en Heading for a Fall. Reneetje, heb je er een beetje zin in?
1: Ja, roept hij daar vanuit een hoekje.
0: Hij gaat zo het spreekwoordelijke stokje overnemen. En heeft heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80 natuurlijk. De komende uren op Radio Drenthe. Al het nieuws kan je onder andere ook volgen via de app en via de site rtvdrenthe.nl. En wat mij betreft heel graag tot morgen. Even na 12 en dan meld ik me weer hier. Tot dan.

0: veilig en zelfstandig op pad? Dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
4: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
5: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, nergens.
6: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft, heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. 3 mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
12: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
15: Radio Drenthe.
16: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: Het is een van de vele klassiekers op de soundtrack van de legendarische film Saturday Night Fever. En op die soundtrack duurt dit liedje maar liefst 11 minuten. Nou, dat was een beetje te lang voor de radio natuurlijk. Teruggeknipt naar iets meer dan 3 minuten. En toen in de wereldhit The Tramps en Disco Inferno.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: En zo beginnen wij het dagelijkse 60s en 70s uurtje met een fijn disco dansje. Nou, je kunt het minder treffen, hè? Laten we eerlijk zijn. Goedemiddag, van harte welkom. Fijn dat je weer van de partij bent voor dit buitengewoon aangename muzikale uurtje op Radio Drenthe. Ook vandaag is het weer zover. De jaren 60 en de jaren 70 die gaan we weer centraal stellen tot 4 uur. Met het komend uur onder andere klassiekers van, nou eens even kijken, bijvoorbeeld Dire Straits.
3: We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
0: En ook Marvin Gaye. Paul Simon. En de Steve Miller Band.

En verder een oude top 40 van exact 57 jaar geleden. Hoe zag de hitlijst in Nederland er toen uit? Of beter gezegd, hoe klonk die toen? Nou, ik haal daar zometeen 3 grote hits voor je uit. Die zet ik voor je op een rijtje. En de datum van vandaag, de 18e augustus alweer. Die gaan we zometeen ook eventjes onder de loep nemen. Verder een beetje voorpret in het kader van onze eindejaarslijst. De Drentse Duizend. En daarin vandaag een grote Haagse rockband. Nou, dan voel je het misschien al een beetje aankomen. En een bijzondere trouwdag aan het eind van dit uur in de jukebox. Nou, hoe dat allemaal zit, ik leg het je allemaal uit. Alles op zijn tijd. Maar eerst deze van Aretha Franklin.

0: Het is de Steve Miller Band en de Joker. Daarvoor nog Aretha Franklin en I Say a Little Prayer. En dat brengt de tijd op exact op de seconde. 17 minuten over 3. Je zou ook kunnen zeggen 3 plaatjes over 3. En weet je wat dat betekent? Gaan we eens even kijken in de geschiedenisboekjes. En daarin lees ik dat de Amerikaan James Meredith op deze dag in 1963... als eerste zwarte student afstudeert aan de Universiteit van Mississippi. En hij studeert af in de politieke wetenschappen. Een jaar eerder is hij daarna aan zijn studie begonnen, onder grote druk en met rellen, demonstraties en eindeloze pesterijen tot gevolg. Nou, de korte maar hevige studententijd van Meredith wordt beschouwd als mijlpaal in de burgerrechtenstrijd in de VS. Op deze dag in 1964 dan staan bijna 10.000 fans van de Beatles op hun helden te wachten op het vliegveld van San Francisco.
1: This is the sight and sound of anticipation as thousands of youngsters, some of whom have brought their parents, are gathered here at San Francisco International Airport to greet this historic day, being the arrivals of the Beatles here at the airport. They will be landed here. And the Beatles will be taken from here to the they'll be taken to the Hilton Hotel by a special bus, but they will greet their fans here in that special area called Beatlesville.
0: Ja, Beatlesville, ja. Nou, de Beatles beginnen in San Francisco aan hun eerste Amerikaanse tour. Dan maar Diana Ross. Zij scoort op deze dag in 1973 haar tweede Amerikaanse nummer 1 hit met Touch Me in the Morning. En dat is natuurlijk dit prachtige liedje. Nee, dit prachtige liedje.

0: Ja, het is een buitengewoon goede periode voor Diana Ross, want ze heeft dan ook net een Oscar-nominatie voor beste actrice te pakken voor haar acteerdebuut in de film Lady Sings the Blues. En dat is een film over het leven van jazzzangeres Billie Holiday. En dan deze dag in 1977, dan vindt in Memphis de begrafenis van Elvis Presley plaats. Twee dagen daarvoor is hij overleden aan een hartaanval. En hoewel de uitvaartplechtigheid zelf besloten is, staan er langs de route van Graceland naar de begraafplaats duizenden fans te wachten.
1: Pandemonium has broken out here on Elvis Presley Boulevard in Memphis. Thousands of fans from all over the country are converging on Graceland, trying to get in to view the body of the 42-year-old king of rock and roll.
0: Na een rit met 14 witte Cadillacs wordt Elvis naast zijn moeder Gladys begraven op de Forest Hill begraafplaats. Maar een paar weken later wordt zijn graf verplaatst naar de tuin van het landgoed Graceland, nadat er een poging is geweest om zijn stoffelijke resten te stelen. Nou, dan nog even naar deze dag in 1979. Dan scoort Chic zijn tweede Amerikaanse nummer 1 hit met deze. Ja, zo heet hij. Good Times, nummer 1 in Amerika dus. In ons land komt de plaat niet verder dan nummer 17. En zo zitten we alweer volop in de hitnoteringen en is het een mooi punt om naar een oude top 40 te gaan. En dat is vandaag de top 40-lijst van 18 augustus 1969. Zometeen hoor je, hey, daar is hij weer, Elvis Presley. Zometeen met, dat je dat op een of andere manier toch ook altijd een beetje klinkt als een kersthit. In the Ghetto, daarvoor ook nog de T-Set uit Nederland en Mabel Bellamy. En eerst is hier Kenny Rogers en Ruby, Don't Take Your Love to Town.
2: You've painted up your lips and rolled and curled.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
4: Het is exact 1:05. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gezet. Van Lang is sinds november 2025 in dienst van het museum. De politie heeft beelden gedeeld van een explosie in Klazinaveen in de nacht van 30 juli. Die explosie zorgde voor flinke schade, maar de dader loopt nog vrij rond. En de prijs van zetmeel aardappelen ligt dit jaar op 50 euro per ton, bijna de helft van vorig jaar. Met de premies kan het bedrag oplopen tot 65 euro per ton. Meer nieuws kun je vinden op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: Voor het weer dan naar Greta Spannenburg.
1: Het blijft vanmiddag zo goed als bewolkt, met af en toe een lichte bui of enige motregen. De wind gaat vanuit het westen waaien, is veelal matig van kracht, en de temperatuur die kan nog net de 20 graden aantikken. Vanavond en vannacht koelt het weinig af en nog steeds valt er soms wat neerslag.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken, dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.

0: onverslijkbare muziek van Supertramp. The Logical Song uit 1979. En daarvoor van het al even legendarische Motown-label I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. En The Sultans of Swing van Dire Straits was de echte grote doorbraak van de band. Buiten Engeland, hè. Het is hier allemaal begonnen. In 1978 was dat.
1: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ach ja, als ik dan toch al zo in die jaartallen zit, dan is de stap naar onze eindejaarslijst niet eens zo groot. Hè? De Drentse Doezend, stiekem zijn we er alweer een beetje mee bezig, achter de schermen. De voorbereidingen zijn alweer een beetje in gang gezet. Want ja, hetzelfde als je in augustus zit en het gewone leven is weer een beetje op gang gekomen. Dan gaat het altijd hard, hè. Nou, we leven er ook best wel weer een beetje naartoe. En ja, we kunnen natuurlijk best wel een beetje voorpret op de radio tevoorschijn toveren. Dat doen we sowieso op de zaterdagmiddag altijd. Tenminste in de zomerperiode. Komende zaterdag nog een keer en volgende week nog een keer. In het programma van Jeffrey Verdel. Het beste uit 5 jaar Drentse Doezend. Want zoveel edities hebben we er inmiddels al op zitten. En daarin belicht Jeffrey de bijzondere zaken. En er komen natuurlijk ook allemaal klassiekers voorbij. Net als in dit radiouurtje. Nou, ik heb er vandaag eentje uitgehaald. Dat vond ik ook wel leuk om er eens eventjes tevoorschijn te trekken van de Golden Earring. Just a little bit of peace in my heart. Ja, dat vind ik wel leuk, want zeg je de Golden Earring, nou dan denk je meteen aan Radar Love of When the Lady Smiles of Twilight Zone. En ja, Just a little bit of peace in my heart is misschien een net niet zo voor de hand liggend nummer, maar wel hartstikke mooi. De Golden Earrings heten ze toen nog. Het was helemaal uit de beginperiode en best opvallend, de afgelopen edities van de Drentse Doezend stonden die gewoon steeds in. Leuk. Nou, hopelijk dit jaar ook weer. Dat gaan we in de laatste week van 2026 wel zien. Maar eens even kijken naar de cijfertjes van de afgelopen jaren. In 2022 stond hij op 442. Nou, een beetje in de middenmoot dus, hè. Het jaar daarna gleed hij een eind onderuit naar 753. Het jaar daarna klom je weer een beetje bij naar precies 700. En de afgelopen jaar ging het ook best wel weer goed. Toen kwam hij terecht op 469. Hoe gaat dat dit jaar zijn? Ja, dat is allemaal weer afhankelijk van jullie stemlijstjes die we medio november weer verwachten hier bij Radio Drenthe. Daarvoor gaan we ook weer op pad om die lijstjes in te zamelen. Gaat in november gebeuren. Nou, misschien kun je deze alvast in je achterhoofd houden voor dat lijstje.

Dat zal wel goed komen, toch? Eind van dit jaar dat hij ook weer in de Drentse Doezen terechtkomt. Deze van de Golden Earring en Just a Little Bit of Peace in My Heart. En daarmee gaan we alweer richting 4 uur. En dan weet je dat de jukebox weer tevoorschijn getoverd wordt. Nou, die staat hier alweer. Symbolisch dan, hè? Niet echt. Maar dat houden we onder ons. 2 liedjes ga ik uit die jukebox halen. En dat zijn 2 liedjes die iets te maken hebben met de datum van vandaag. Nou, 18 augustus 1979 is een bijzondere dag voor de stiefdochter van Johnny Cash, Carlene Carter. Zij treedt dan in het huwelijk met een bekende kop, namelijk met Nick Lowe. De singer-songwriter, de muzikant, de artiest. Nou, 1979 getrouwd, zou het nou voor artiestenbegrippen nog best wel even vol. In 1990 gaan ze weer uit elkaar. Nou, dat is een mooie aanleiding, die trouwdag, om 2 liedjes hierop toe te spitsen. Ja, dan doe ik natuurlijk sowieso Johnny Cash zometeen zelf. De Man in Black, die hoor je zometeen met Trouw Ring of Fire. En eerst gaat het muntje in de jukebox voor de bruidegom. Nick Lowe, dit is The Sound of Breaking Glass. Yes.

0: Ring of Fire.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsde in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: Ja, het is muziek van The Real Thing en You To Me Are Everything.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Uurtje 2 van dit legendarische radioprogramma, waarin we straks tussen 16:30 en 17:00 weer het spelletje Remember the Music gaan spelen, waarmee je dat hartstikke leuke gezelschapsspel kunt winnen. Superleuk. Ja, de tombola-machine, die is weer de winterstalling in, aan het zomerseizoen. Maar goed, is hier elke dag wel iets te winnen. Hè? Nou, dat gaan we straks weer doen. Albert is op Jack. Die heeft volgens mij zometeen een sportieve bijdrage. Horen we zometeen meer over. Maar eerst de andere opvallende zaken die hier uit de Telex rollen. Nou, dit valt een beetje onder, je zou kunnen zeggen, culinair, cultureel erfgoed. We gaan het hebben over toetjes. En wel over deze toetjes. Oh.

0: allemaal nog wel, hè, dit. De legendarische Domo-vla. Ja, ik wil het even hebben over de blanke vla. Want er is het een en ander om te doen. Ja, Domo maakte dat altijd. En ook al die andere vlaasoorten die je net in dat liedje voorbij hoort te komen. Maar in de jaren 90 verdwenen die vlaasoorten uit de schappen. En nu lijkt het erop dat dat ook gaat gebeuren met de blanke vla. Ja, nou, dat heeft niks te maken met de woke-politie die ingegrepen heeft. Volgens de vlamakers van tegenwoordig wordt er tegenwoordig veel meer gekozen voor wat meer uitgesproken smaken. Ja, jij hebt ze natuurlijk tegenwoordig met van die chocoladeballetjes erin en weet ik wat al niet meer. Maar de blanke vla is een beetje niet meer zo populair. Goh. Als je goed zoekt, dan is er hier en daar nog wel een pak te vinden. Maar het is tegenwoordig wel een stuk lastiger. En dan nieuws van het muzikale front. We kennen dat allemaal wel, hè. Je hebt een keurige Spotify-playlist aangemaakt, maar dan ergens tussen de verantwoorde bands als, laten we zeggen, Led Zeppelin en de Beatles, dan staat daar ineens ook een liedje van de Spice Girls of André Hazes Jr. En dan wil je natuurlijk dat niemand dat ooit ziet. Het vervelende aan Spotify is dat andere mensen gewoon kunnen zien wat jij luistert. Dus dan kun je nog wel eens door de mand vallen, hè, met je muzikale guilty pleasures. Nou, Spotify heeft dat ook gezien en ze hebben ingegrepen. Ze komen nu met een functie die je daarbij een handje helpt. Je kunt bepaalde playlists tegenwoordig verbergen, zodat ze niet meer op je profiel verschijnen. Nou, dat is natuurlijk ideaal, hè, want sommige nummers, ja, die hou je natuurlijk gewoon liever voor jezelf. Bijvoorbeeld mooie singer-songwriter muziek.
1: En weet je wat ik ook zo leuk vind in de muziek? Vind ik zo'n leuk fenomeen, de singer-songwriter. Kennen jullie dat? De singer-songwriter. Hele gevoelige jongens die zichzelf begeleiden met alleen maar een akoestische gitaar. Oh, zo knap. Ja. En ze hebben ook zo'n heel breekbaar, kwetsbaar stemgeluid. En sommigen, die hebben een leuk hoedje op met een veer erin. Ja, en dan zingen ze over verlies, over onvervulde verlangens. Eigenlijk zetten ze een beetje de loser in het zonnetje. Ja. And I'm waiting for long till I'm crying again. And I'm trying not to be with you again. Dan zit ik dan zo naar te luisteren. Nee, ja, jongen. Hé, hey, ja, moest je zo kapot schieten.
2: Steenberg.

0: liedje is dit van Ella Langley. Het was eigenlijk bijna in de hele wereld al een grote hit. En inmiddels is Nederland ook een beetje wakker geworden, hoor. Choose in Texas.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Nou, niet in Texas. Gewoon lekker in Drenthe op avontuur is Aldert. En Aldert is op een sportieve plek terechtgekomen.
3: Jij hebt het hier bij RTV Drenthe geregeld over DOS 46... en houdt over een korfbalclub. Maar wist je dat er ook een DOS 63 bestaat? Oh. Nee, geen korfbal, voetbal. En misschien wel de kleinste voetbalclub van heel Drenthe. En die zit in Linde. Jan Snoeier, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: En we zitten hier met beiden, Jan, gewoon gezellig over het voetbalveld van Linde te kijken.
4: Yes.
3: Ja.
4: Het is het, ik zeg altijd zelf, het is het mooiste sportpark van Nederland.
3: Ja, hè? Jij noemt het zelfs park.
4: En wel de klein, ja. En wel de kleinste vereniging, denk ik.
3: Dat weet ik niet zeker. Heb je dat eens meten?
4: Ja, we hebben 21 voetballende leden, denk ik.
3: Ja.
4: Dus.
3: Hoe haal je dat klaar dan? Want ik bedoel, de meeste clubs, je hebt, ook al ben je zoveel groter, al gebrek aan nieuwe leden en dan vooral aan vrijwilligers.
4: Dat hebben wij ook wel. In 3 jaar geleden, met 60 jaar bestaan, was eigenlijk deze vereniging voor de 3e keer, denk ik, in zien bestaan. Zult op om te bestaan.
3: Ja.
4: En toen heb er een paar mensen eronder ik gezegd van ja, eigenlijk kan DOS 63 niet op om te bestaan. Want is het weg, komt het nooit weer. En toen hebben we met de spullers hier een keer op zondagmiddag naar de wedstrijd hebben zitten praten. En ze waren in principe al bedenen voor de ronde, hoor. Eigenlijk heb ik begrepen in ieder geval.
3: Ja.
4: Dat ze over zondag gewoon naar deden voor en dan naar de zondag. En als ze deden voor 63 gewoon in. Toen hebben die jongens gevraagd wat ze liever willen doen. Hier voetbal of van dedens voor. En toen hebben ze verdozen keuze.
3: Ja.
4: Maar er was toen geen bestuur meer.
3: Nee.
4: 2 man nog. Dus, en dan moet je aan het werk.
3: Ja.
4: En dat hebben we gedaan. We hebben een bestuur van 8 man. Er zitten ben drie, ook nog 3 leden, niet voetballende leden bij. Dus we hebben 24 leden, denk ik, zo'n beetje. Ja. Meer niet.
3: Maar jullie doen toch ook wat met competities aan, neem ik daarna,
4: ja,
3: toch?
4: Ja, ja, ja. We hebben, ik zeg weer 21 spullers. Dat is in de leeftijdscategorie van 20 is denk ik op het moment de jongste en 44 de oudste.
3: Ja.
4: En we speelden niet in een standaard klasse, we speelden in een reserve 5e klasse.
3: Ja.
4: Dus dan speelde ik in Hollandse Veld, de achter van Jorg Leuk, heb ik begrepen. En ja. Wakker 2 of 3 de week. En ik deed voor het 4 en 5 dit jaar.
3: Ja.
4: Kijk, een zulke team speel je daar. Je speelt geen standaard laatste meer.
3: Je hebt ook maar 1 team.
4: Dat is eigenlijk jammer. We hebben maar 1 team meer. Ja. En dan moet je in principe weer groot worden.
3: Ja.
4: Groter.
3: Maar doe je ook een jeugdopleiding of niet?
4: Nee, we hebben maar geen jeugd.
3: Nee.
4: Het was hier zelf voetbal. En we hier 5 senior teams. 1 op de zondag, 4 op de zaterdag. Een A-junior en een damesteam.
3: Mm-hmm.
4: En dat is niet meer.
3: Nee.
4: En dat is pas een paar jaar geleden, nou een paar jaar niet, maar 8 jaar geleden was deze vereniging volle groter.
3: Ja.
4: Was nog wel een redelijke vereniging. En heb je ook nog een eerste.
3: Ja, het is ook niet zo gek natuurlijk, Jan. Want ik bedoel, het is, laat maar eerlijk wezen, Linde is, dat ligt wat verderop. We zitten hier op een voetbalveld tussen Linde en ja, Drochteropslagen in. Dus
4: dit is ontstaan op Drochteropslagen.
3: Ja, precies.
4: In 1963.
3: Er woont niet heel veel volk.
4: Nee, we hebben. Toen was ik hier voetbal, kwamen er. Aan we 3 seniorenteams. Op de zaterdag, waarvan 2 eigenlijk gevuld werden met Dedenvoorders. En op de zondag kwamen toen een elftal bij. Uit Zuidwolde. En dat was ons zondag elftal. En aangevuld met de andere spelers.
3: Ik kom zelf ook van Dedenvoort.
4: Ik kom van de Voort.
3: Ja.
4: Maar
3: je wilt deze club in de binnen al, hè? Maar die binnen hier zowat al dagen, begrepen?
4: Ik ben hier op het moment zowat alle dagen. Ja.
3: Wat doe je dan hier?
4: Met die dreugde, kijk, we hebben een groen veld.
3: Ja.
4: Dus eigenlijk wel een machtig voor de sproeit.
3: Ja.
4: Maar het trainingsveld, kijk, we hebben ook een trainingsveld. Ja, die is gewoon verbrand. Daar heb ik niks aan het doen.
3: Nee.
4: Verder rest ben we nou de boel aan het opknappen. Dus daar help ik dan ook een beetje met.
3: Ja. Jan, hij telt, hè. DOS 63, 1963 opricht. 63 jaar later is het 2026. Maar aan te worden, jullie hebben een jubileum.
4: We gaan een jubileum. We gaan een reunie organiseren.
3: Ja,
4: die is eigenlijk wel rond. Alleen als de uitnodiging, dat is wel eens wat lastig. Want ik heb een boek uit 1988 of 25 jaar bestaan. En er staat naam en mensen. Ik weet niet of ze nog leefbewijzen van spreken. Nee. Dus, en dat is vervelend.
3: Ja.
4: En ja, ik hoop dat een heleboel mensen naar jullie luisteren vandaag. Want ze bent 19 september natuurlijk van harte welkom.
3: Ja, want dan is de reunie, 19 september?
4: Ja, 19 september.
3: Hier in de kantine van DOS 63?
4: We zetten gewoon de tenten neer hierachter.
3: Ja.
4: En
3: als je het niet vindt, kun je ze ook niet aanschrijven, hè?
4: Dat is het. Ja. Daar moet je eigenlijk machtig bonken werk van maken. En dat natuurlijk is dat niet helemaal lukt, vooral met de oude mensen niet. Dat vind ik wel machtig jammer als zelf mag eerlijk ben.
3: Maar heb je een manier om je daarvoor op te geven, Jan? Iets van een website misschien? Of Facebook?
4: Weet
3: of wat
4: dan ook? Via Facebook. Maar ja, ja goed. Hoeveel mensen van boven de 70 tot 80 op Facebook?
3: Oh, dat zal je nog verrassen.
4: Ja?
3: Ja.
4: Oh, dat kan hoor. Maar ik heb het zelf ook, dus... Ja, maar ik ben dan maar 66, hè? Oh, ja. Ik volgende morgen 65.
3: Ik ben nog piep.
4: Ja.
3: Maar ja, wat is het, 19 september?
4: 19 september hebben we hier de reunie.
3: Ja.
4: En 20 september kunnen we opgeven voor een groot daartoernooi.
3: Ja.
4: Met Dick Overien.
3: Kijk eens even hier. Nou, meld je aan, mensen die iets van een relatie hebben met DOS 63 in Linden. En wie de omstreek, want laat toch maar even een klein beetje behouden. Dan maken we de club in één keer barstig groot, Jan. Zullen we het overleggen?
4: Ja, bedoel ik. Ja. En dan, als je een boel volle komt, dan misschien blijft er ook wat van hangen. Dat zult toch geweldig weer.
3: Ja.
4: Nou,
3: ja, want welke club viert nou in 63 jaar bestaan? Nou, dat is heel simpel. DOS 63.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl. Hey.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Zo goed als 4:30. Hier zijn de belangrijkste punten uit het Drentse nieuws. De gemeente De Wolden gaat vrijdag in gesprek met inwoners en boeren over de omgekeerde Nederlandse vlaggen die op verschillende plekken hangen. De gemeente wil met de gesprekken vooral ruimte bieden voor verschillende standpunten. Het Drents Museum heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gezet. Van Lang is sinds november 2025 in dienst van het museum. En de politie heeft beelden gedeeld van een explosie in Klazinaveen in de nacht van 30 juli... De explosie zorgde voor flinke schade, maar de dader loopt nog vrij rond. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app. Het weer dan. Hier is Grita Spannenburg.
4: Het blijft vanmiddag zo goed als bewolkt, met af en toe een lichte bui of enige motregen. De wind gaat vanuit het westen waaien, is veelal matig van kracht. En de temperatuur die kan nog net de 20 graden aantikken. Vanavond en vannacht koelt het weinig af en nog steeds valt er soms wat neerslag.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

Stuck in the Middle with You van Steeler's Wheel. En ook nog Huey Lewis en the News. En Stuck with You. Ja, er is er over nagedacht vandaag, mensen. Ja. We worden er ook aan af, hè. Flauwekul. Toeval. Maar dat houden we onder ons. Hey, we gaan een spelletje spelen. Het spelletje Remember the Music. Dat is terug van weg geweest op veler verzoek. Na ons tientje of tombola seizoen. Dat spelen we altijd in de zomer. En ja, die zomerperiode, het zomerseizoen is nu klaar. Dus we gaan weer een beetje over tot de orde van de dag. En dat betekent Remember the Music. Hartstikke leuk gezelschapsspel dat een beetje lijkt op Triviant. En dan niet op de vreselijke tv-versie die sinds kort weer op de buis is. Maar echt het ouderwetse Triviant. Met kaartjes en een zandlopertje en met fiches en noem het allemaal maar op. Hartstikke leuk. Het lijkt een beetje op Triviant. Het lijkt een beetje op Mens erger je niet. Het lijkt een beetje op Hitster en het draait allemaal om de muziek. Sterker nog, ik heb vandaag de Nederpop-editie meegenomen. Want er zijn ook nog verschillende versies. Een algemene, eentje die gaat over films en series. En vandaag dus de Nederpop. Dus allemaal muziek uit Nederland. Nou, er zitten kaartjes in. Kaartjes met hints waarin bepaalde artiesten gezocht worden. Nou, vandaag dus ook. Dat is dus een Nederlands artiest vandaag, omdat het de Nederpop-versie is. Ik ga je een paar van die hints geven. En het leukste op die kaartjes, dat is nog wel dat er ook een QR-code op staat. En als je dan met je telefoon naar dat kaartje wijst, dan krijg je een heel klein stukje muziek van die artiest te horen. Nou, dat blijkt meestal wel te doen te zijn, hoor. Het is niet het allermoeilijkste spelletje van de Nederlandse radio. Ja, je moet alleen een beetje thuis zijn in de muziekwereld. Dat is het eigenlijk. Nou, zal ik maar voorlezen wat er op het kaartje staat? Deze voormalige prof- en zaalvoetballer is geboren in 1965 in Berlichem. Dat is in de buurt van Den Bosch, geloof ik, hè? En hij werd op zijn 14e ontdekt door Pierre Cardner, vader Abraham. Hij werd ontdekt tijdens een optreden op de Nijmeegse Vierdaagse. Oké. Nou, later kwam hij in de voetbalwereld terecht. Nou, dat hield natuurlijk op een gegeven moment ook een beetje op. En toen pakte hij de muziek weer op. En toen kreeg hij weer even een beetje bekendheid, doordat hij een duet opnam met Annie Schilder, de voormalige zangeres van BZN. Oké. Nog een hint. Een bekend album van hem is getiteld Vaarwel alle zorgen. Oké, nou dan zal het wel Nederlandstalig zijn, hè? Dat kan bijna niet anders. En wat ik zei, een QR-code vind je ook op dat kaartje. En als je je telefoon daar opricht, dan krijg je een stukje muziek te horen. En ik zal je zeggen, het is een heel, heel, heel klein stukje muziek. Dus spits de oren, luister goed. Als je die telefoon op het kaartje houdt, dan hoor je dit. Dat is ook wel meteen voldoende, hè? Jawel, ik laat het hier ook bij. Ik laat het niet nog een keer horen. Nee, hier moet je het mee doen. Als jij weet over welke artiest dit gaat, geef dat dan even door. Het mag via een appje, het mag ook via de telefoon. Ik vind het allemaal goed. 0592 33 11 88.

0: de jaren 80 waren hartstikke leuk, laten we eerlijk zijn. When the going gets tough, the tough get going van Billy Ocean. En daarvoor zangeres uit Meppel. Hartstikke mooi liedje van Aniek. En dat heet Smoke. Ja, waar rook is, is vuur. Nou, misschien geldt dat ook wel voor het spelletje vandaag. En komen we er weer uit met die opgave in Remember the Music. Nou, volgens mij was die niet zo heel moeilijk. Jenny, goedemiddag.
1: Goedemiddag, René.
0: Hi, Jenny, waar bel je vandaan?
1: Hollandse Veld.
0: Hollandse Veld.
1: Ja, een beetje bij jou in de buurt, hè?
0: Ja, dat is bij mij. Nou ja, ja, ik kom dan uit Hoogveen. Ik woon wel helemaal aan de andere kant van Hoogveen. Aan het randje van Hoogveen. En ik heb meer Zuidwolde in de achtertuin.
1: Oh, ja.
0: Dus wat dat betreft zit ik meer zit ik wel een eindje van Hollandse Veld af. Maar ik ken het natuurlijk wel van Schoonhoven en zo. Dus ik ging vroeger vaak naartoe op het fietsje.
1: Ja. Het ligt er nog steeds.
0: En mijn oom en tante wonen er. Dus ja, daar kom ik ook een enkele keer nog wel eens.
1: Oh, nou, kijk eens aan.
0: En mijn garage zit er. Nou, dat is dan nog wel, Hoogveen, maar dat is...
1: Ja, dat kan beter niet komen, hè?
0: Is dat bij de garage niet? Nou ja, voor de onderhoudsbeurt wel, hè? Dat is af en toe nodig.
1: Oh ja oké. Okay.
0: Maar dat is dan weer op dat industrieterrein, dat is dan nog Hoogveen, maar dat is dan weer zo'n beetje het voorportaal van Hollandse Veld eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Hey Jenny, we hadden die opgave in het spelletje. We waren op zoek naar die voormalige prof en zaalvoetballer die ooit ontdekt is door vader Abraham. Ooit een duet opnam met Annie Schilder van BZN. En ja, dit is een bekend deuntje van hem. Heel klein stukje, want ja, hierna begint hij al te zingen. En dan wordt het wel erg makkelijk, dus dan haal ik hem weg.
1: Ja.
0: Wie zochten we?
1: John de Bever.
0: Wist je dat hij voetballer geweest is?
1: Ja, ik wist het wel, maar ik kon het niet direct plaatsen. Ah. Want kijk, Julio Iglesias had ook zo'n carrière.
0: Ja,
1: maar,
0: dat is waar. Die was keeper.
1: Dat was een beetje verder.
0: Julio was keeper, geloof ik. Dat weet ik niet helemaal zeker.
1: Ja,
0: dat
1: zou kunnen.
0: Maar John de Bever, ja, die is profvoetballer geweest. Sterker nog, hij is ook nog eens uitgeroepen tot beste zaalvoetballer ter wereld.
1: Ja, dat heb ik ergens een keer in een uitzending met hem gehoord.
0: Nou, dan kun je wel wat.
1: Ja, dat is toch vaak. Een stukje blijven hangen, ja.
0: Ik heb die soap van hem wel een beetje gevolgd. En hij doet dat dan nu nog een beetje voor de leuk met zijn vrienden. Zit hij nog in zo'n zaalvoetbalteam. Ja. Maar die man is zo fanatiek dat hij loopt te schelden en te doen en tekeer te gaan op dat voetbalveld. Dat ik denk van, nou, ga ik wel avondje lekker voetballen.
1: Ja, hij moet wel een spelletje blijven, hè?
0: Ja, nou, dat vergeet hij soms een beetje, ja. Een van de meest populaire volkszangers op dit moment. En hij is ook met een bioscoopfilm bezig op dit moment. Benieuwd wat dat allemaal weer gaat worden, ja.
1: Oh ja, dat is wel spannend.
0: Dat gaan we volgend jaar allemaal wel zien, want dan schijnt hij te draaien. Hey Jenny, voor jou is het spel. We gaan jou de Nederpop-editie sturen van Remember the Music. Ben je een beetje een spelletjes type?
1: Heel mooi. Nou, meer muziekspelletjes type.
0: Nou, dan zit
1: dus
0: je helemaal
1: goed. Dat komt hartstikke goed uit.
0: Dan komt dat hartstikke goed.
1: Mijn favoriete spelletje is de slingerplaat.
0: De slingerplaat bij Anouk?
1: Ja,
0: maar daar is heel Drenthe fan van. Dat begrijp ik wel, ja. Ja, dit is een beetje een variatie daarop. Zou je kunnen zeggen.
1: Ik ben ook wel fan van jouw muziek, hoor.
0: Nou, ik zweef weer naar huis straks. Dat komt goed. Hey, we gaan jou dat spel sturen. Ik wens je er heel veel plezier mee. En hartstikke leuk dat je meedeed, Jenny.
1: Hartstikke goed.
0: En de groeten aan heel Hollandse Veld, hè.
1: Ja, en jij ook de groeten aan het team. Fijne uitzending nog.
0: Doe ik. Dankjewel. Hoi, Jenny.
1: Doei.
2: Ik sta er waar naar mijn glas. En zo voorkom ik

tijd op de Drentse Radio met John de Bever. En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Het leverde Jenny uit Hollandse Veld het spelletje Remember the Music op. Nou, uitermate populair, zeg. Er komen hier weer steekvlammen uit de telefooncentrale. Dat is een goed teken en dat geeft weer goede hoop voor morgen. Want dan spelen we het uiteraard weer.

0: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
13: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
16: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
17: Reis weer met Golden eSIM.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
17: Reis slim met Golden eSIM.
19: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
20: Radio Drenthe.
10: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: Het had maar zo een hippie liedje uit 1967 kunnen zijn, hè? Uit The Summer of Love. Maar niks is minder waar, hoor. Dit liedje kwam meer dan 20 jaar later uit. Al liet deze band zich natuurlijk wel duidelijk inspireren door de tijd van de Love, Peace and Happiness. In augustus 89 stonden ze ermee in de top 40. De Nederlandse band Tambourine en High Under the Moon.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Ja, augustus 1989. Daar draait het allemaal om in het komende radiouurtje. Nou, die maand was een warme, zonnige, droge toestand. Lange zomer trouwens in totaal. Vanaf mei telde het jaar al ruim 80 dagen met temperaturen boven de 20 graden. En eigenlijk was het hele jaar 1989 opvallend mild en zacht. Nou, of we dat ook een beetje terug kunnen horen in de muziek, dat merk je allemaal wel het komend uur. En er is natuurlijk die ene grote vraag, hè. Wat was nou de grootste hit in augustus 89? Dat hoor je even voor 6 uur. En tot die tijd hoor je wat er in die tijd zoal aan de hand was in de wereld en wat voor muziek er uit de radio kwam. Nou, deze bijvoorbeeld, een beetje een vergeten liedje van de Doobie Brothers. Je hoort het eigenlijk nooit meer, maar toch stond het in augustus 1989 in de top 40. Wel een beetje in de onderste regionen, dat wel, maar toch zeer zeker de moeite om weer eens te draaien. Hier is The Doctor.

No More Boleros. Dat werd de grootste solo-hit voor Gerard Joling tot dan toe. Hij stond er maar liefst 6 weken mee op nummer 1 in de zomer van 89. Met voor de nodige culturele diepgang ook een stukje van het klassieke werk De Bolero van Maurice Ravel daarin verwerkt. Hè? Nou, het werd ook buiten Nederland een hit. Gerard nam er zelfs een Spaanse versie van op. No Más Boleros. En die klinkt al zo. No!

Ja, dat heeft wel iets, hè? Nou, er is zelfs ook een Zuid-Afrikaanse versie van het lied. Die staat op naam van George Meyring. En die heeft dan weer de titel Mag ik jou vasthouden?

0: Turner met Simply the Best. Aanvankelijk bedoeld voor Paul Young.
1: Ja.
0: Van Love of the Common People, weet je nog wel? Nou, Paul Young die zag er niet zoveel in. Nou, toen ging het liedje naar Bonnie Tyler. Die bracht het in januari 1988 al een keertje uit. Nou, de Bonnie Tyler versie, die klinkt zo.

0: Ja, een beetje hetzelfde als die Tina Turner uitvoering, hè? Maar dit was echt Bonnie Tyler. Ach ja, Bonnie Tyler die afgelopen weekend naar haar laatste rustplaats werd gebracht. Nou, deze uitvoering van Bonnie Tyler die deed destijds niet zo heel veel. Alleen in Noorwegen werd het een hit. Nou, een jaar na Bonnie Tyler nam Tina Turner het op voor haar 7e album Foreign Affair. Nou, dat werd een wereldhit. Eind augustus 89 kwam het in de top 40 terecht en bleef dan maar liefst 11 weken instaan. Ook wordt er eind augustus 1989 mediageschiedenis geschreven in Nederland. Want dan is er de allereerste proefuitzending van de Nederlandstalige commerciële tv-zender RTL Veronique.
1: Eind 1988 werden in Luxemburg de eerste stappen gezet voor een nieuw Europees tv-station. RTL Veronique. Hoogwaardige televisie waarvoor u niets hoeft te betalen. Met meer nieuws, meer sport, meer films en meer amusement. 24 uur per dag met programma's in het Duits, het Frans, het Luxemburgs en in het Nederlands.
0: Ja, dat ging dan dus nog om een proefuitzending. In oktober beginnen de officiële uitzendingen van RTL Veronique. De zender die we tegenwoordig beter kennen als RTL 4. Ja. Goed, dan weer naar de muziek. Ja, we zitten al een beetje in de tv-wereld. Nou, zingende tv-sterren, het is van alle tijden. In augustus 89 had je ze ook, hoor. Deze man namelijk, uit Miami Vice. Don Johnson, Sonny Crockett speelde hij daarin. Een prachtige, hippe politie-serie. En hij begon ook een zangcarrière. En hij scoorde een hit met Tell It Like It Is.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Exact 6:30, hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De gemeente De Wolden gaat aanstaande vrijdag in gesprek met inwoners en boeren over de omgekeerde Nederlandse vlaggen die op verschillende plekken hangen. De gemeente wil met de gesprekken vooral ruimte bieden aan de verschillende standpunten. Het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gezet. Van Lang is sinds november 2025 in dienst van het museum. En de politie heeft beelden gedeeld van een explosie in Klazinaveen in de nacht van 30 juli. Die explosie zorgde voor flinke schade, maar wie erachter zit, dat is nog steeds niet duidelijk. Meer nieuws kun je vinden op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Grieta Spannenburg, goedemiddag.
4: Goedemiddag, René.
3: Hi, Grieta. Nou, zo zit je een week geleden ver in de 30. En vandaag was het met veel pijn en moeite net niet de 20, denk ik, hè?
4: Ja, wel aantikken, niet aantikken. Ja. Het kan nog even. Vanmiddag waren de plekjes waarin de bewolking even wat minder dik was. Dan zag je gelijk die temperatuur een beetje oplopen. Nou, op een aantal plekken is de temperatuur inderdaad aan de 20 gekomen. Ik zie meerdere plekken, meerdere waarnemingsstations bij Emmen. Ook Holsloot, Hogeveen, Sleens, allemaal net aan de 20. Maar er zijn ook plekjes die er net onder zijn gebleven. En er is wat regen gevallen, maar het was nog een beetje beperkt eigenlijk. Hè? Een halve tot 2 millimeter ongeveer.
3: Ja, maar er moet sowieso nog heel wat vallen voordat alles weer een beetje in balans is. Hè?
4: Ja, de balans is er goed uit. Dus wat dat betreft mag er heel veel vallen. En het fijn is wel dat het de eerste schermutselingen van de neerslag, die zorgen natuurlijk wel voor dat je bodem alvast wat doorsijpelt raakt, waardoor de rest wat makkelijker daarin kan zijgen. Nou, vanavond en vannacht is er nog niet zoveel aan de hand. Veel bewolking, soms eens een buitje, klein beetje. Temperatuur gaat niet ver omlaag. We hebben veel bewolking, werkt 's nachts als een deken. Dus minimumtemperaturen van een graad of 15. En dan is het morgenochtend, zou het stevig kunnen gaan regenen. Maar het zou kunnen zijn dat de meeste neerslag net ten zuiden en ten noorden van ons trekt. Op de regenradarbeelden is dat morgen misschien te zien. Buien boven de noordkust en meer gestage regen. Ja, als het tegen zit, ten zuiden van ons. Maar een deel zal ons waarschijnlijk toch ook wel bereiken. Dus morgenochtend bewolkt, perioden met regen. En morgenmiddag dan nog een paar buien. Best wel pittige buien, pittiger dan vandaag. Ook wat ruimte voor zon. Dat is wel weer aardig natuurlijk, dat de zon erbij komt. En een krappe twintiger, ook morgen, nipt. Moet morgen ook net gaan lukken.
3: En dan, daarna?
4: Ja, daarna dan komt er een aantal buien. Dat is altijd lastig met buien. Waar vallen ze wel, waar vallen ze niet? Nou, ze vallen verspreid over het land. We hebben natuurlijk warm zeewater voor de kust. Dus het lijkt erop dat met name die westelijke kustprovincies wel eens een flinke kledder mee kunnen krijgen. Maar wij ook. Ik denk dat het vriendelijker uitziet donderdag en vrijdag.

0: vrijdag en deels ook zaterdag. Stapelwolken, zon, een paar felle buien. Misschien ook met onweer, met plensregens. Zaterdag lijkt de onweerskans al wat af te nemen. En zondag zou dan weer droog moeten zijn. Wat dat betreft is er ook tegen die tijd nog niet genoeg regen gevallen. Maar het oogt natuurlijk wel behoorlijk wisselvallig.
1: Leren mediteren. Zen.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Pas je eindelijk het perfecte...

0: bellen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.

Queen kwam in 1989 met het album The Miracle. En daar staat dit nummer op, Breakthrough. Dat in augustus van dat jaar tot nummer 4 in de top 40 wist te komen. Ja, met die legendarische clip, hè, van de band die op een voortrazende stoomtrein staat op te treden. Nou, van een stoomtrein naar andere technologie. Want in 1989 gebeurt er op dat gebied wel een en ander, hoor. Motorola komt met de, ja, op dat moment, kleinste gsm ter wereld. GSM, dat is een telefoon, hè, mensen? De Motorola Microtech Personal Cellular Telephone. Ja. En Nintendo brengt de draagbare spelcomputer de Game Boy uit, met Super Mario Land als eerste spelletje. Echte nostalgie, hè? En die Nintendo Game Boy is meteen een gigantisch verkoopsucces. Olé!

Buster Poindexter. Eigenlijk heet hij David Johansen. En eigenlijk was hij de frontman van de New York Dolls. Nou, daar maakten ze totaal andere muziek mee. Dit was een soort uitlaatklep onder een alter ego. Want de New York Dolls zat meer in het punkwereldje. Dit was wel iets heel anders. Nou, dit werd een succes. Buster Poindexter, Hot Hot Hot, werd een dikke top 10 hit in augustus 1989. Overigens is het origineel al uit 1982 van de band Arrow. Hun versie was in 1986 zelfs het officiële themalied van het WK voetbal in Mexico. Nou, over voetbal gesproken. In augustus 1989 komt er al na een week proefdraaien een einde aan het zogenaamde pasjessysteem in de voetballerij. Voetbalfans zouden een pasje moeten komen om zo relschoppers buiten het stadion te kunnen houden. En er dus controle is op wie zich exact binnen in het stadion bevindt. Nou, het systeem dat wordt in de praktijk één grote flop. Technisch en organisatorisch

Minute on the Rain van het duo Milli Vanilli. Nummer 2 in de top 40 in augustus 1989. Ja, die Milli Vanilli's, ze waren niet bepaald onomstreden. In hun korte bestaan van een jaar of 3 verkochten ze zo'n 45 miljoen platen. Ze kregen zelfs een Grammy Award, dus het leek allemaal niet op te kunnen. Totdat bekend werd dat ze zelf geen noot hadden gezongen op het album waarvoor ze net die Grammy hadden gewonnen. Nou, daarna ging het al snel bergafwaarts. De ene helft van het duo, Rob Pilatus, die raakte aan de drugs, beroofde zichzelf van het leven. En die andere, Fab Marvin, die is nog steeds met muziek bezig en is tegenwoordig vooral te zien op jaren 80 en 90 festivals. En hij woont tegenwoordig in Nederland trouwens. En Milli Vanilli gaat de geschiedenis in als het symbool van bedrog in de muziekwereld. Nou, toen de tijd wisten we dat allemaal nog niet, was dit een hele grote hit. Maar wat was nou de allergrootste hit in augustus 1989? Nou, dat hoor je zometeen. Het is wel een beetje een zomers getintachtig liedje, ja. En dat geldt trouwens ook voor deze. Hier is Paco en Amor de Mis Amores.

0: eigenlijk al een liedje uit 1936 van de Spaanse Angel Cabral. Dan heeft het nog als titel Kennedy Sepa Mi Souffrir. En Edith Piaf uit Frankrijk, die neemt het ook op in het Frans. Dan heet het La Foule en dan klinkt het zo.
1: Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasé l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps.
0: Ja, ook wel apart hè, in het Frans. Nou, net hoorde je dus de Spaanse Amor de mis amores van Paco. Top 10 hit in Nederland in augustus 1989. Ja, dan is het alweer tijd voor het antwoord op de vraag die ons dit hele uur al een beetje bezighoudt. Wat is nou de allergrootste hit in Nederland in de top 40 van augustus 1989? Nou, dat is de tune van een tv-serie. Een serie die in 1986 ook al eens wordt uitgezonden door Veronica, maar dan nog niet echt een kijkcijferhit is. En dat verandert 3 jaar later, als de serie herhaald wordt, op video uitkomt en als ook de soundtrack beschikbaar is. De serie die speelt zich af in Afrika en gaat over het leven van koning Shaka. Over de opkomst van het Zulu-koninkrijk en de botsing met het Britse Rijk in de 19e eeuw. Kortom, Shaka Zulu. Nou, de titelsong die wordt gezongen door de Zuid-Afrikaanse zangeres Margaret Singana is getiteld We Are Growing. En ze staat er in augustus 1989 4 weken mee op nummer 1 in de top 40. En is daarmee de grootste hit van die maand. Nou, daarmee gaan we eruit voor wat betreft dit uurtje. Morgen nemen we weer een augustusmaand onder de loep. En dat zal dan zijn augustus 1964. Dat is ook weer een mooie lijst. Weer luisteren. Graag tot dan. Mooie avond.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Deze week bij Marktkauf Meppen. 10% korting op 2 artikelen naar keuze. Haal de coupon bij de servicebalie.
7: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
9: Doral Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door 2 reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
11: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
12: In Hoogeveen.
13: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
10: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Radio Drenthe.
17: Muziek voor volwassenen.
8: Met Johan Derksen.

0: Presentatie, Johan Derksen.
1: Het nummer werd in 1966 opgenomen door Billy J. Kramer en de Dakota's uit Liverpool. En de in Engeland wonende Amerikaanse zanger PJ Proby maakte er een Frank Sinatra-song van met zijn crooner-act. PJ Proby, You Make Me Feel Like Someone.

PJ Proby, You Make Me Feel Like Someone. Het is een compositie van de obscure zangeres Marjorie Ines Barton. Maar ze was wel heel succesvol als songwriter. Ze schreef nummers voor Porter Wagoner, Dolly Parton, Gene Shepherd, Bobby Vinton, George Jones, Bobby Bear, Mel Tillis, Perry Como. En dit zijn The Avery Brothers. June is as cold as December.

The Avery Brothers. June is as cold as December. The Robins, dat was een band uit San Francisco met de tweeling Billy en Roy Richards. Na verloop van tijd stapten Bobby Nunn en Carl Gardner uit de band en zij begonnen de Coasters. En dat werd ook een hele succesvolle band. Maar hier zijn ze nog onderdeel van The Robins, Just Like That.

The Romans, Just Like That. In 1964 was het een hit van Gene Pitney en er verschenen covers van Del Shannon, Jackie DeShannon, Tim Rose, Bill Medley, Cyndi Lauper en Buddy Miller. Maar de originele opname stamt uit 1963 van Frankie Lane. I'm Gonna Be Strong.

Frankie Lane, I'm Gonna Be Strong. Rel Donner uit Chicago was een rockzanger met een Elvis Presley sound. Hij was de zanger van de Rockin' Five en later van The Gents. Na 7 hits overleed hij aan longkanker. Hij werd slechts 41 jaar. Rel Donner. Don't put your heart in his hand.

Rel Donner, Don't Put Your Heart in His Hand. Nancy Griffith opereerde jaren vanuit Austin, Texas. Ze toerde door Amerika met The Crickets, John Prine, Iris DeMent, Sozy Bogus, Judy Collins en The Every Brothers. En ze zong duetten met Emmylou Harris, Don McLean, Willie Nelson, Evan Duritz en Darius Rucker. Nancy Griffith, You Ask Me Too.

Nancy Griffith, You Ask Me Too. Junior Brown, dat was een gitarist uit Arizona en hij komt uit de band Asleep at the Wheel. Hij was ook gitaardocent aan de Hank Thompson School of Country Music in Oklahoma en later werd hij studiogitarist en achtergrondzanger bij de Beach Boys. Junior Brown, Nashville Rebel.

Brittany Foster, Looking Back Texas. Alison Moore uit Mobile in Alabama schreef nummers voor Tricia Yearwood, Kenny Chesney, Miranda Lambert, Steve Earle en Hayes Carl. Ze toerde als voorprogramma met Steve Earle door Amerika en dat leverde een huwelijk op en ook weer een echtscheiding. En sinds 2019 is ze getrouwd met singer-songwriter Hayes Carl. Alison Moore. Storms Never Last.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of Brad Paisley is het album van deze week. En Brad Paisley werd ontdekt door Tom Miller, de directeur van een lokaal radiostation in West Virginia. En even later toerde hij als voorprogramma door Amerika met George Jones, The Judds, Ricky Skaggs en Lone Star. Brad Paisley, The Cigar Song.

Brad Paisley, The Cigar Song. Alexandro Escofido uit San Antonio werd groot in San Francisco met zijn punk rock band The Nuns. Later speelde hij in New York bij de Judy Nyland Band en in Austin bij de True Believers. En hij was nog gitarist bij Whiskey Town. En tegenwoordig is hij weer gewoon soloartiest. Alexandro Escofido, Lock, Stock en Teardrops.

Alexandro Escovedo, Lock, Stock en Teardrops. De Crickets uit Lubbock, Texas. Dat was de voormalige begeleidingsband van Buddy Holly. Dit nummer van de Crickets werd ook nog opgenomen door Waylon Jennings, J.J. Cale, Chuck Proppet, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison en Johnny Cash. En dit zijn de Crickets zelf. Waymo's Blues.

The Crickets, Waymo's Blues. Travis Tritt uit Georgia heeft 42 hits en 5 nummer 1 hits in Amerika. Zijn vader raadde hem af om muzikant te worden en zijn moeder vroeg hem of hij alleen christelijke nummers wilde zingen. In 1989 verscheen zijn debuutsingle Country Club en dat nummer stond 26 weken in de Amerikaanse hitparade en sindsdien is hij gewoon countryzanger. Travis Tritt, Lonesome, Ornery and Mean.

Travis Tritt, Lonesome, Henry en Mean. Dwight Yoakam, dat is een honky-tonk-zanger uit Kentucky. Hij ging naar Los Angeles om daar samen te werken met producer Pete Anderson. En dat is tevens een begenadigd gitarist. En deze Pete Anderson maakte een ster van Dwight Yoakam. Stop the World.

Clyde Joachim, Stop the World. Hank Williams Jr. uit Louisiana is de zoon van countryzanger Hank Williams. En Jr. werd een topartiest in Amerika met een mix van rock, blues en country. De man maakte 81 albums, had 105 hits, waaronder 10 nummer 1 hits. Hank Williams Jr. Only Daddy That'll Walk the Line.

Hank Williams Jr., Only Daddy That'll Walk the Line. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jamie Johnson uit Alabama is een voormalige marinier en hij schreef al nummers voor Willie Nelson, Merle Haggard, Trace Adkins, George Strait, James Otto en Joe Nichols. Jamie Johnson, This Time.

0: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim €2 miljoen aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim €8,4 miljoen. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
9: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
8: In de Hogeveen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Drenthe.
10: De avond van

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
2: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
1: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
3: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
1: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: 24 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister volgende week. Speel mee. En maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbaar aanklager.
2: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
1: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
3: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Reijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
1: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
2: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Ze sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
1: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
3: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
1: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: kans op 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt. Goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.